0: gezien?
1: Wat?
0: Toen gebeurde dat, toen was er een andere moeder die een kind aansprak omdat die de fiets had gestolen van zijn kind.
1: Dat is wel heel extreem.
0: En toen deed dat jongetje dit.
1: Nee!

Stef Banstra met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten daar rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ook al op de hoogte gebracht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek. SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het allerlaatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Houts een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast een doel, heeft die meeuw een nest gebouwd en daar eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging Haagse Houts nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels. En het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer, vannacht is het overal helder, koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon, het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag kan er alleen in het Waddengebied nog een buitje vallen. Dit was het NOS Journaal.

Stef Banstra met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laatst 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. De politie doet onderzoek. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Ook zitten nog 38 mijnwerkers vast onder de grond, melden de Chinese autoriteiten. Het ongeluk gebeurde afgelopen avond in een kolenmijn in de provincie Shanxi. Volgens Chinese media was er een gasexplosie, terwijl er honderden mijnwerkers ondergronds aan het werk waren. Reddingswerkers hebben inmiddels 201 mensen naar boven gehaald. Onder hen waren ook de 8 slachtoffers die bij die explosie omkwamen. De reddingsoperatie voor de 38 vermiste mijnwerkers is nog steeds in volle gang. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op die locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van die raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het laatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer, vannacht is het helder, het koelt af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon, het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag kan er alleen in het Waddengebied nog een buitje vallen. Dit was het NOS Journaal.

0: gezien?
1: Wat?
0: Toen gebeurde dat. Toen was er een andere moeder die een kind aansprak omdat die de fiets had gestolen van zijn kind.
1: Dat is wel heel extreem.
0: En toen deed dat jongetje dit.
1: Nee, middelvingers gewoon.
0: Twee volle middelvingers.
1: Naar die moeder toe.

Roger. Ik hoor

Stef Banstra met het NOS Journaal. Zo'n 40.000 inwoners ten zuidoosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. Die tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van die tank defect. De brandweer in Los Angeles houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing gevonden kan worden. Als de tank explodeert, zijn er ook zorgen over andere tanks in de buurt. Die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een ernstig verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten daar rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families inmiddels ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. De politie doet onderzoek. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Ook zitten nog 38 mijnwerkers vast onder de grond, melden de Chinese autoriteiten. Het ongeluk gebeurde gisteravond in een kolenmijn in de provincie Shanxi. Volgens Chinese media was er een gasexplosie. Reddingswerkers hebben inmiddels 201 mensen naar boven gehaald. Onder hen ook de 8 slachtoffers die bij de explosie omkwamen. De reddingsoperatie in China voor de 38 vermiste mijnwerkers is nog steeds in volle gang. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en is tegenop vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor afgelopen donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het allerlaatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket weer op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer helder bij een graad of 12, straks overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. Later alleen in het noorden grijs, met daar nog kans op een kleine bui. Dit was het NOS Journaal.

Stef Banstra met het NOS Journaal. Zo'n 40.000 inwoners ten zuidoosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. De tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van de tank defect. De brandweer in Los Angeles houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing kan worden gevonden. Als de tank explodeert, zijn er zorgen over andere tanks in de buurt die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een ernstig ongeval in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families inmiddels ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis had op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het laatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf SpaceX van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer helder bij een graad of 12. Later overdag overal droog met veel zon bij temperaturen van 25 tot 29 graden. Vanavond ook nog lang zonnig en droog. Dit was het NWS Journaal.

0: blijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
0: Profiteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
2: Volg Phonics op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: Zin in Latijns-Amerika? Met Air Europa vlieg je er comfortabel naartoe. Ontdek een wereld vol kleur, warmte en passie. Vlieg met de meest Latijns-Amerikaanse airline van Europa. Ga naar aireuropa.com en boek jouw droomreis.
0: Air Europa, you decide.
4: Zin in echte Surinaamse smaken gewoon bij jou thuis? Authentieke producten zoals heerlijke roti barra haal je natuurlijk van Zainab Foods. Snel en makkelijk te bereiken.

0: at phoenix.nl.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Phoenix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Phoenix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister app.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpol is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpol. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpol, glashelder.
5: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

Jelle Seubring met het NOS Journaal. Opnieuw heeft de gemeente Stadskanaal mensen opgevangen voor wie vannacht geen plek was bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het ging om ongeveer 80 mensen die met een bus naar Stadskanaal werden gebracht. Op de nachtopvang daar had het Rode Kruis daar bedden voor hen klaargezet. Zo'n 10 anderen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Het was de derde avond deze week overvol bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Premier Jette sprak gisteren van een crisis die zo snel mogelijk moet worden opgelost. In Amsterdam is iemand om het leven gekomen bij een grote brand. Die brak uit in een wijk in het oosten van de stad. Er kwam veel rook bij vrij. De brandweer heeft het vuur inmiddels onder controle. Omwonenden die last hadden van de rook krijgen het advies om ramen en deuren te sluiten. Over de identiteit van het dodelijk slachtoffer is nog niets bekend. Zo'n 40.000 inwoners ten oosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. De tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van de tank defect. De brandweer houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing kan worden gevonden. Als de tank explodeert, zijn er ook zorgen over andere tanks in de buurt die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ingelicht. Het weer, de dag begint zonnig met weinig wind en de temperatuur loopt daardoor al snel op. Het wordt zomers warm met 25 tot 29 graden. Vanmiddag trekken er ook wat wolken over en aan de kust steekt een stevige wind op, waardoor het daar iets afkoelt. Dit was het NOS Journaal.

0: Phonics.
1: Colby featuring Gaa and Jade Lauren. Oh, your city.

Groot gelijk mama, kijk niet meer achterom. Flitsmeister om mezelf op de achtergrond. En als je loopt met vieze hart, dan was het vast je mond. Ik kom vast snel in magnetronen, schat, ik zag station. Echt, het is het.

0: sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
1: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
0: Nu ook in Gouda. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
2: Volg Fun is op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
4: Amsterdam's the vibe for Morgan.

0: Heritage. Live in concert.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Zin in Latijns-Amerika? Met Air Europa vlieg je er comfortabel naartoe. Ontdek een wereld vol kleur, warmte en passie. Vlieg met de meest Latijns-Amerikaanse airline van Europa. Ga naar aireuropa.com en boek jouw droomreis.
1: Air Europa, you decide.
3: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
2: Zin in Latijns-Amerika? Ga naar aireuropa.com en boek jouw droomreis.
4: De Burger King Cheeseburger met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer voor maar €1,50 bij Burger King.

0: en plus. Zainab Foods. Authentieke Surinaamse smaken bij jou thuis.
1: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis

0: Luister je nu via de NPO Luister-app.
1: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
2: Human neemt je mee op schoolkamp. Maar wat als je heimwee hebt? Nora van 12 vraagt er alles over aan Roxanne Hazes, die dat gevoel heel goed kent. Kijk morgen naar de Mensenbib, een serie waarin boeken tot leven komen in een magische bibliotheek. Human, radicaal menselijk.
1: Nu bij Dirk, Avico, Friet van het Huis of aardappelschotel, 1,99.

Jelle Seubring met het NOS-journaal. De vijf duikers die vorige week omkwamen in een grot op de Malediven waren mogelijk de weg kwijtgeraakt door opgeroerd zand. De lichamen van de vijf Italianen werden begin deze week teruggevonden. Het reddingsteam vond vier van de slachtoffers in een doodlopend stuk van het grottenstelsel, waar het zicht snel kan verslechteren door het zand wat op de bodem ligt. En ook hadden de vermiste duikers volgens een van de leden van het reddingsteam waarschijnlijk niet de juiste uitrusting om onderwatergrotten in te gaan. Opnieuw heeft de gemeente Stadskanaal mensen opgevangen voor wie vannacht geen plek was bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het ging om ongeveer 80 mensen die met een bus naar Stadskanaal werden gebracht. Op de nachtopvang daar had het Rode Kruis bedden voor hen klaargezet. Zo'n 10 anderen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Het was de derde avond op rij deze week, overvol bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Premier Jette sprak gisteren van een crisis die zo snel mogelijk moet worden opgelost. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 82 mensen om het leven gekomen. 9 slachtoffers worden nog vermist. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Shaanxi. Zo'n 250 medewerkers waren ondergronds aan het werk in de mijn toen de gasexplosie plaatsvond. Reddingswerkers hebben zo'n 200 mensen naar boven kunnen halen, waaronder een aantal omgekomen mijnwerkers. De Amerikaanse rapper Rob Bass is overleden. Hij was eind jaren 80 een van de eerste rappers die ook bij het grote publiek doorbrak. Bass maakte met zijn jeugdvriend DJ Easy Rock nummers als It Takes Two en Get on the Dance Floor. Rob Bass overleed aan de gevolgen van kanker. Hij was 59 jaar. Het weer, de dag begint zonnig met weinig wind en de temperatuur loopt daardoor al snel op. Het wordt zomers warm met 25 tot 29 graden. Vanmiddag trekken er ook wat wolken over en aan de kust steekt een stevige wind op, waardoor het daar iets afkoelt. Dit was het NOS Journaal.

Groot gelijk mama, kijk niet meer achterom. Flitsmeister om mezelf op de achtergrond. En als je loopt met vieze hart, dan was het vast je mond. Ik kom vast snel in magnetronen, schat, ik zag station. Echt, het is

0: en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funxads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funx Ads, your city, your sound.
1: Faro Waka Holland, zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst Faro Waka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in Den Haag is dan the place to be, met live op het podium, Zoekmachine,

0: Het nu via vanwakkafest.com.
1: Profiteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Volg Funnix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
1: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. haiaisushi.nl.
3: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is dé plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
1: Nu ook in Roosendaal. De best sushi deals in town. haiaisushi.nl.
4: In the mood for vibes?
1: Luister dan.

0: begrijpt. Luister je nu via de NPO Luister-app.
1: Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84. App ons 06 8288786 of check istanbulhair.nl.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
3: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
2: Ai, de man met de hamer.
3: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
4: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
1: Deze zomer nog een volle haarbos? Check istanbulhair.nl.
5: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 90 mensen om het leven gekomen. Er wordt nog gezocht naar andere slachtoffers. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Shanxi. Zo'n 250 mijnwerkers waren ondergronds aan het werk toen de gasexplosie plaatsvond. Reddingswerkers hebben zo'n 200 mensen naar boven kunnen halen, waaronder een aantal omgekomen mijnwerkers. In Libanon zijn zeker 10 mensen omgekomen door luchtaanvallen van Israël. Onder hen zijn 6 ambulancemedewerkers, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. De aanvallen waren in de buurt van de stad Tyus in het zuiden van Libanon. Sinds vorige maand is er een staakt het vuren in Libanon, maar toch voert Israël regelmatig aanvallen uit. Het leger zegt alleen doelen van Hezbollah aan te vallen, maar in de praktijk worden ook veel burgers geraakt. Libanon noemt de aanvallen een schending van het internationaal recht. De duikers die om het leven kwamen in een grot op de Malediven hadden waarschijnlijk niet de juiste uitrusting om onderwatergrotten in te gaan. Het zegt een van de leden van het reddingsteam dat de lichamen van de duikers begin deze week terugvond. 4 van de 5 werden teruggevonden in een doodlopend gedeelte in de grot. Waarschijnlijk zijn ze door opstuivend zand de weg kwijtgeraakt. In een natuurgebied in Brabant zijn handhavers van de regio Os bekogeld en betast door een groep dronken mensen. Toen de handhavers hen weg wilden sturen, werd er van alles naar hen gegooid. Mannelijke handhavers werden ook bij hun billen en kruis gegrepen. De politie greep uiteindelijk in en heeft 4 mensen opgepakt. Het weer, het is een zomerse dag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog iets warmer. Vanmiddag trekken wel wat wolken over en koelt het wat af door een sterke wind van zee. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Wat?
1: Toen gebeurde dat. Er was een andere moeder die een kind aansprak omdat die de fiets had gestolen van zijn kind.
2: Dat is wel heel extreem.
1: En toen deed dat jongetje dit.
0: Nee, middelvingers gewoon.
1: Twee volle middelvingers.
0: Naar die moeder toe.
1: Naar die moeder.
0: Wow.

0: phoenix.nl.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Phoenix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Phoenix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.

0: vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: Zin in echte Surinaamse smaken gewoon bij jou thuis? Authentieke producten zoals heerlijke roti barra

0: jou thuis.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound. Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
2: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1 bij Burger King.
1: Nu ook in Gouda. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
3: Volg Funnix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
4: Van Waka Holland, zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst Van Waka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in Den Haag is dan the place to be met live op het podium. Zoekmachine, La Rouge, Kaya Imani, Pook, First Man, Good Vibes, Nems, Randy Verveer, Caliboy en nog veel meer. Score je tickets nu via vanwakafest.com.
5: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege? Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda? Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
6: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
7: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
8: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
9: Kijk op kwf.nl/voor wie.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: De wereldorde verandert in razend tempo.
12: In het tv-programma Bureau Buitenland proberen we samen met allerlei wereldwijze gasten meer grip te krijgen op alle ontwikkelingen.
13: Bram Vermeulen en Sophie Derksen bespreken de wereldpolitiek. Bureau Buitenland, morgen 9:55, VPRO NPO 2.
14: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
15: Oh, wat betekent dat voor mij?
14: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
15: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
14: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
15: En moet ik verder nog ergens op letten?
14: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

0: City Dijkers met het NOS Journaal.
1: Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De hulporganisatie vraagt zich af hoe het de komende dagen verder moet. Vannacht moest er opnieuw een noodopvang worden ingericht, omdat er in het aanmeldcentrum in Ter Apel geen plek meer was. Zo'n 80 mensen werden naar Stadskanaal gebracht, waar het Rode Kruis bedden had klaargezet. Het Rode Kruis vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. Hulpverleners van de organisatie delen vandaag water, voedsel en zonnebrand uit. Congo neemt maatregelen om de ebola-uitbraak in te dammen in het land. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Het aantal besmettingen in Congo stijgt nog altijd. De afgelopen dagen kwamen er honderden besmettingen bij. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. In China zijn zeker 90 mensen omgekomen bij een gasexplosie in een kolenmijn. Ook zitten er nog mijnwerkers vast onder de grond. Bij hen wordt nog druk gezocht. Meer dan 200 mijnwerkers zijn al naar boven gehaald door reddingswerkers. De meeste schapen die in Drenthe in de buurt leven van een wolf staan inmiddels achter een wolfwerend hek. Het gaat om 3/4 van de schapen, meldt RTV Drenthe. Dat is een groot verschil met een jaar geleden. Toen was nog maar 1/3 van de schapen beschermd door zo'n hek. Nu is het afwachten of de maatregelen ook echt gaan zorgen voor minder dode schapen, zegt een gedeputeerde tegen de regionale omroep. Ook ponies, paarden, runderen en damherten staan in Drenthe nu achter een wolfwerend hek. Het weer, het is een zomerse dag vandaag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog wat warmer dan dat. Vanmiddag trekken wel wat wolken over en dan koelt het iets af door een sterke wind van zee. Morgen is dan ook opnieuw zonnig en warm, dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Amy Grayson, Izzy SB hoor je nu met Laat Me Zien. Maar wat je erna hoort, dat beslis jij.

0: Wat heerlijk, ik hou hier echt van. En als het goed is, heb je een lekker lang Pinksterweekend. Dat voelt toch gewoon een beetje als een mini-vakantie. Dus ik ben benieuwd, wat ga jij doen vandaag? Barbecue aan, strandje pakken? Of ga je juist overleven in de airco? Laat het me weten via de NPO Luister-app. En stuur dan ook gelijk jouw request mee. Want bij Weekend Request bepaal jij wat je hoort op Phoenix. Ik heb echt zin om er gewoon samen ja, een lekkere zomerse ochtend van te maken. Dus ik ben benieuwd bij welke tune hij komt. Misschien kom je wel met iets heel depressiefs, regenachtig. Maar ik kan het bijna niet geloven. Ik denk dat het echt zomerse tunes worden. Maar we gaan het zien. Drop je request in de NPO Luister-app. De dikste van deze week heb ik voor je klaarstaan. En wat je erna hoort, dat bepaal jij dus.
1: Featuring Ka'a and Jade Lauren. Oh, oh. Your city?

0: Dankzij de request van Shiraz.
1: Enjoy. Weekend request.
0: En ik vroeg jou, wat ga jij doen vandaag? 29 graden. Moet je werken? Ga je barbecuen naar het strand? TV1, die gaat lekker genieten van de zon. Hij gaat ergens naartoe. Ik heb er een foto van gekregen. Even kijken, wat is dit? Oh, ik denk een soort van truckshow of zo met vrachtwagens. Nanda, die heeft dit doorgestuurd.
2: Wij gaan vandaag lekker de stad in. Genieten van het lekkere weer. En lekker ijsje eten natuurlijk. En ga jij nog wat leuks doen met je gezinnetje?
0: Heerlijk. Nou, ik ga eerst lekker weekend request met jou doen. En daarna ga ik even varen met mijn kinderen. En geen ijsjes eten, want ik hou niet van ijs. Helaas. Idi gaat naar een festival in Berlijn. En ik vroeg ook, ja, welke track wil je ook horen? Ik kan me voorstellen dat je lekkere zomerse muziek wil luisteren. Nou, Papi, die gaat daarvoor zorgen. Want die wil graag Summertime van Vibes Cartel. En die heb ik klaargezet. Maar Jet, die stuurt een foto in de NPO Luister app dat ze al in het park zit met haar hond en haar ontbijt. En die heeft echt een toepasselijke track aangevraagd. En dit zet toch wel de mood vandaag. Zin in de zomer van Busy, Kraantje Papi en Rolf Sanchez hoor je nu bij Weekend.

wij zijn lekker aan het straten in de tuin met het zomerse weertje. Funix erbij. En wij denken dat het tijd is voor Jungle Broederliefde. Knal hem er maar in. Weekend Request. Jamie Joy. Jij

0: De situatie soundtrack.
1: Ik ben op zoek naar een track die past bij de situatie. En de situatie vandaag is heel simpel. Maar ja, wel een beetje rot. Maxime die laat in de NPO Luister app weten dat ze al deze tropische dagen moet werken. Ik lach, maar het is niet grappig. Het is echt zuur. Ik kan me zo voorstellen dat je op het randje zit van ik ga me ziek melden dan. En ze is vast niet de enige die deze dagen moet werken. Dus voor alle strijders die moeten werken met 30 graden en misschien zelfs geen airco hebben, laat me weten in de NPO Luister app welke track erbij past voor ze. Niet om het extra zuur te maken, maar gewoon omdat ik benieuwd ben. Misschien kunnen we een beetje supporten, misschien toch een beetje lachen. Wat? Welke track past erbij als je deze dagen met 30 graden moet werken? Laat het me weten in de NPO Luister app. Ik ben heel benieuwd.

0: De situatie-soundtrack.
1: Ja, de situatie-soundtrack was heel makkelijk vandaag. Tenminste, de track niet, maar de situatie wel. En ook een hele herkenbare. Want Maxime die stuurde dat ze gewoon moet werken. Al deze dagen met mooi weer. En ze is niet de enige. En ik vroeg me af, welke track past daar het beste bij? Voor iedereen die moet werken met 30 graden. Daarvoor is deze track. Nou, Rohan laat in de NPO Luister-app weten dat hij ook aan het werk is. Laminaat leggen. En die zegt zelf, Pop Smoke met Sweetheart. Ik zie ook nog Locked Up van Ekan voorbij komen, zegt Yassine. En Jennifer die komt met Holiday van Problem Child. I'm not coming to work today. Ja, heel toepasselijk. Nara dacht aan Work van Rihanna. En ook Busy komt een paar keer voorbij.
2: Girl, dat is toch alleen maar hate. Van Dopeboy met Busy.
3: Echt balen als je dit weer moet werken. Maar als je moet werken, doe het dan met een lekkere koude glas lemonade. Van Busy en ADF Samski.
1: Ja, Busy heeft wel die zomertunes, hè. Maar er is er eentje, die werd nog vaker genoemd. Onder andere door Maxime zelf en ook Marlon. Het ligt in de M, denk ik. Ja, ik denk echt dat dit de soundtrack is voor de situatie als je dit weekend moet werken. Dus voel hem extra hard, zet je volume wat harder, want je hoort natuurlijk deze tune.
4: Nanny, get in hand here, want ik moet al die dagen werken terwijl het subtropisch warm is.

uit 2005, die eigenlijk door Jennifer Lopez gezongen zou worden. Welke dat is, dat hoor je zo. En dan mag jij bepalen of die nog steeds aan is of dat die moet gaan. De zomertune van 2026 hoor je ook nog.

0: sportvoeding.
1: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
2: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
3: In the mood for vibes?
4: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
3: Jij brengt de mood bij de vibes.
4: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Live.

0: blijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound. Zin in sushi? Bestel snel haiai-sushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. haiaisushi.nl.
2: Amsterdam, stand by for Morgan.

0: 30 mei in Paradiso, Weteringsgangs nummer 6. Morgan Heritage, live in concert.
1: Nu ook in Roosendaal, de best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
2: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via phonics.nl/news.
3: It's complicated met Jay en

0: phoenix.nl.
1: Van Waka Holland, zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst Van Waka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in Den Haag is dan the place to be, met live op het podium Zoekmachine, La Rouge, Kaya Imani, Pook, First Man, Good Vibes, Nems, Randy Verveer, Caliboy en nog veel meer. Score je tickets nu via Van Waka.

0: City Dijkers met het NOS Journaal. Er zouden vandaag 2 opvanglocaties bij moeten komen om mensen op te vangen waarvoor geen plek meer is in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zegt de burgemeester van Stadskanaal in het Dagblad van het Noorden. De buurgemeente ving vannacht voor de 2e keer mensen op die anders buiten hadden moeten slapen. De burgemeester ging daar alleen mee akkoord, onder de toezegging dat er vandaag 2 nieuwe locaties worden geopend. Waar is nog niet bekendgemaakt. In Amsterdam is iemand om het leven gekomen bij een grote brand in een woning. Die brak vanochtend vroeg uit in een wijk in het oosten van de stad. Er kwam veel rook bij vrij. Bewoners van omliggende woningen moesten vanwege de vlammen hun huis uit. De dodelijke slachtoffer is de bewoner van het pand waar de brand uitbrak. De oorzaak is nog niet duidelijk. In Libanon zijn zeker 10 mensen omgekomen door luchtaanvallen van Israël. Onder hen zijn 6 ambulancemedewerkers, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. De aanvallen waren in de buurt van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon. Sinds vorige maand is er eigenlijk een staakt het vuren in Libanon, maar toch voert Israël regelmatig aanvallen uit. Het leger zegt alleen doelen van Hezbollah aan te vallen, maar in de praktijk worden ook veel burgers geraakt. Libanon noemt de aanvallen een schending van het internationaal recht. De Amerikaanse rapper Rob Bass is overleden. Hij was eind jaren 80 een van de eerste rappers die ook bij het grote publiek doorbrak. Bass maakte samen met zijn jeugdvriend DJ Easy Rock nummers als It Takes Two en Get on the Dance Floor. Rob Bass overleed aan de gevolgen van kanker. Hij was 59 jaar. Het weer, het is een zomerse dag met veel zon en 25 tot 29 graden vanmiddag. In het zuiden is het mogelijk lokaal nog iets warmer dan dat. Vanmiddag trekken wel weer wat wolken over en dan koelt het ook wat af door een sterke wind van zee. Morgen is opnieuw zonnig en warm, dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Jamie Jones. Zometeen mag jij bepalen of de classic die ik heb gekozen nog steeds aan is of dat...

Ik heb weer een classic uitgekozen en jij mag bepalen of deze na al die jaren nog steeds aan is of dat die moet gaan. Het is een nummer uit 2005 en het was toen echt een hit. Maar wat wel leuk is om te weten, de track heeft jarenlang op de plank gelegen. De artiest in kwestie wilde het niet uitbrengen. En toen kwam daar ineens J-Lo op de loer. En die dacht, hey, ik wil deze track hebben. Heeft ze hem toch snel uitgebracht, zodat J-Lo hem niet kon kapen. En dit werd denk ik wel haar grootste hit, want we horen niks meer van haar. Ik heb het over deze track.

One Thing van Emery. Is deze track nog steeds aan of moet die gaan? Bij de meeste stemmen voor aan ga ik hem zo meteen draaien. Bij de meeste stemmen voor gaan belandt hij in de prullenbak en draai ik wat anders. De meeste stemmen gelden, maar voice memo's, die tellen voor 2 punten. En je stem kun je uitbrengen natuurlijk via de NPO Luister app. En dat kan ook dus met een voice memo.

0: een no-go.
1: Je hoorde One Thing van Emery. Ik had deze track heel lang niet gehoord. En ik dacht gelijk, ah, dat is leuk voor aan of gaan. Maar de reacties, die had ik even niet verwacht. Gino die stuurde dit in.
2: No, die mag wel gaan. Gaan met dat ding.
1: Ja, en hij is niet de enige. Onder andere Mara, Felicia en Jeremy, die hebben ook op gaan gestemd. Ik zal je nog sterker vertellen. De tussenstand is 100% voor gaan. Ja, die zag ik echt niet aankomen bij One Thing van Emery. Als de tussenstand zo blijft, dan betekent dat dat deze track de prullenbak ingaat. Samen bij Krokodil, Hips Don't Lie en nog een paar andere tracks die het niet gehaald hebben. Maar heb jij nu zoiets van, hey, ik wil hem wel horen. Je kunt nog steeds je stem uitbrengen. Er kan nog van alles gebeuren. Doe dat in de NPO Luister app. En voice memo's, die tellen voor 2 punten. 5 bands.

inderdaad, er was een andere moeder die een kind aansprak omdat die de fiets had gestolen van zijn kind.

0: de tussenstand waren de stemmen 100% voor Gaan. Dat had ik niet verwacht. Lati, die stuurt nog wat. Dat kan niet. Deze moet blijven. Je moet hem draaien. Maar Gino, jij wil dat niet. Waarom niet?
1: Nee, man. Die heeft wel echt zijn beste tijd gehad.
0: Heb je het ooit wel een leuke track gevonden, of niet?
1: Nee, zeker niet.
0: Nee?
1: Nee, ik vind hem helemaal niks.
0: Gewoon niet jouw vibe?
1: Nee, zeker niet.
0: Oké, nou, we gaan erachter komen of die gaat blijven of niet. Want de meeste stemmen gelden. Bij de meeste stemmen voor aan ga ik hem draaien. En zo niet, dan gaat hij in mijn persoonlijke prullenbak. Daar zijn inmiddels al Krokodil van Busy in beland. Hipstone Live van Shakira. Coco, Adorn van Miguel. En Beautiful van Akon. En jij vindt, daar hoort hij bij.
1: Ja, zeker.
0: Nou ja, ondertussen komen er nog wat stemmen in de NPO Luister-app. Aisha zegt ook dat hij moet gaan. En Jess, die vindt hem nog wel aan. Nou, we gaan er nu achter komen.
2: Gaan.
0: Ja, Gino, de meeste mensen zijn het met je eens. One Thing van Emery heeft zijn beste tijd gehad.
1: Die hoorden we dus nooit meer.
0: Nou, bij mijn show in ieder geval niet meer. Misschien ergens anders nog. Maar er moet wel wat voor in de plaats komen. Heb jij een suggestie?
1: Ja, doe maar Break Your Neck van Busta Rhymes.
0: Dat kan ik doen. Fijne dag nog, Gina. Bedankt voor het stemmen.
1: Yo.
0: Heb jij een request?

wilde even via deze weg laten weten dat ook Link Wenda weer naar jou zit te luisteren. En ik wil haar op deze manier ook verrassen door te zeggen: ik hou van jou. Werk ze, Jamie Joy. Phonics.

liedje horen van Heidertje Shock. En het is van Magnolia. En in 2016, 2017 was dit een van de favoriete nummers van Phoenix, geloof ik. En toen draaiden we dit nummer echt gewoon, jullie draaiden het nummer gewoon helemaal zwart. Of ja, nou, grijs. Hoe noem je het? Geen idee. Maar het is echt een nummer van mijn saartje. Weekend Request. Yo, Joy.

Zometeen de request van Claire, die wil een nummer van Smip horen. Maar eerst hoor je Ronnie Flex en Maan met Blijf bij mij. En als jij ook een request hebt op deze zonnige zaterdag, drop hem in de Ampure Luister app. Dat kun je doen met een berichtje. Maar ook een voice memo, dat vind ik extra gezellig. The Fresh from Friends komt er ook zo aan. Wie dat is?

vandaag gratis jollof rice uit de Jollof Club serveren in de Smip Boutique. En ik ben gek op jollof, dus ik dacht, ik wil een nummertje van Smip aanvragen. Champions League.

0: sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
1: Vaarwakka Holland, zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst Vaarwakka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in Den Haag is dan the place to be, met live op het podium, Zoekmachine, La Rouge.

0: wakafest.com.
1: Nu ook in Gouda. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Phonix 5. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Phonix 5. Luister je nu via de NPO Luister-app.

0: zetten. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil snel, zonder te remmen, Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Amsterdam's the buy for Morgan.

0: Paradiso, Veteringsgans nummer 6. Morgan Heritage, live in concert.
1: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
2: Ik wil sneller dan snel. Trek je niet echt lekkers?

0: leuke content.
1: Zin in Latijns-Amerika? Met Air Europa vlieg je er comfortabel naartoe. Ontdek een wereld vol kleur, warmte en passie. Vlieg met de meest Latijns-Amerikaanse airline van Europa. Ga naar aireuropa.com en boek jouw droomreis.
2: Air Europa, you decide.
3: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
1: Zin in Latijns-Amerika? Ga naar aireuropa.com en boek jouw droomreis. Phonics.
0: Luister op phonics.nl of in de gratis NPO-luisterapp.
4: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA, Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
5: We love you, president.
4: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO-luisterapp.
6: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
7: Oh, wat betekent dat voor mij?
6: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
7: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
6: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
7: En moet ik verder nog ergens op letten?
6: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze streed voor duurzaamheid. In 2015 werd ze wereldnieuws toen ze een rechtszaak tegen de Nederlandse staat won, waarin ze een ambitieuzer klimaatbeleid eiste. Minnesma werd zo een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaatbeleid en energietransitie en won meerdere prijzen voor haar werk. Marjan Minnesma overleed aan de gevolgen van borstkanker. Ze was 59 jaar. De gemeente Groningen gaat de komende dagen 's nachts asielzoekers opvangen voor wie geen plek is in het volle aanmeldcentrum in Ter Apel. De mensen worden de komende 3 nachten ondergebracht in een congrescentrum. Om hoeveel asielzoekers het gaat is nog niet bekend. Vanochtend schreef het Dagblad van het Noorden dat minister Van der Brink van Asiel de toezegging had gedaan dat er vandaag 2 nieuwe opvanglocaties worden geopend. Waar de andere noodopvang moet komen is nog niet duidelijk. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De organisatie vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. In China is de eigenaar opgepakt van de mijn waar gisteravond een gasexplosie plaatsvond. Zeker 90 mensen zijn daarbij omgekomen. Ook zijn honderden mensen naar het ziekenhuis gebracht. Reddingswerkers zoeken in de mijn naar meer slachtoffers. Mogelijk zitten er nog mijnwerkers vast onder de grond. De Democratische Republiek Congo neemt maatregelen om de ebola-uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Het aantal besmettingen in Congo stijgt nog altijd. De afgelopen dagen kwamen er honderden besmettingen bij. Het weer, een zomerse dag vandaag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog iets warmer. Vanmiddag trekken wat wolken over en koelt het wat af door een sterke wind van zee. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: eigenlijk nog niet draaien. En nou vind ik wel dat we die ze moeten supporten. Vooral als het je familielid of een vriend of vriendin is. Maar ook als je een artiest tegenkomt op social media. Want ze kunnen alle support en liefde gebruiken. Vandaag heeft Noam een suggestie ingestuurd. En mocht jij nu denken, hey, ik heb ook iemand die ik wil supporten en waarvan iedereen het moet horen op Phanix. Morgen om 12 uur heb ik weer een plek vrij. En als je deze track zo meteen hard vindt, laat het dan vooral weten in de NPO Luister-app.
1: Voor deze zomerse dag kan One Track Mind van Naika niet ontbreken. Ze heeft namelijk een echte goede compa zomerse vibe die we kunnen overwaaien vanuit het Caribbean en Frankrijk naar Nederland.
0: Naika, met One Track Mind hoor je nu bij Phanix. Ik hoor graag wat je ervan vindt. Zometeen de dikste ook nog voor je. Love.

ben jij met het onthouden van lyrics? Want we spelen Grab the Mic en als dit je eerste keer is, dit is het simpelste spel dat er is. Ik heb namelijk hier een rad met allemaal woorden en zometeen krijg je één woord van mij. Het enige wat ik van jou wil weten is welke tune zing jij gelijk in je hoofd waar dat woord in voorkomt. Dat is de regel, het woord moet er wel in voorkomen. Dus stel, Waterkant komt eruit. Ja, dan kan je natuurlijk alleen maar aan Broederliefde en Lil Kleine denken. Maar even kijken, bij Pana heb je ook weer kans om aan andere tracks te denken. Want woorden worden vaker gebruikt. Dus ik wil gewoon weten, welke track is zo iconisch dat we er massaal allemaal aan denken. Ik ga mijn rad draaien en dan gaan we checken welk woord jij vandaag van mij krijgt. Laat. Het woord is laat. Aan welke track moet jij gelijk denken? Welke zing jij nu in je hoofd waar het woord laat in voorkomt? Laat het me weten. Via de NPO Luister app met een berichtje of een voice memo. Als je de naam niet weet, kan je het ook zingen. Ik heb er al eentje gedacht, maar ik ben benieuwd of jij en ik aan dezelfde denken. De NPO Luister app is waar je het kan laten weten. Laat is het woord. Je luistert naar Funnix Weekend Request met Jamie Joy.

en Zoïto Ram met Te Laat. Dat is niet de track waar het meeste aan gedacht werd. Ook de suggestie van Reda tot Laat van Asjefar, Boef en Serrano niet. En Linguenda die dacht aan Laat Me Zien van Issy SB. Ja, je was wel de enige. Ga naar Boydag nog aan Tijdmachine van Dio en Sef. Maar...

0: Jo Silvio voorbij. En het is ook niet deze. Ik weet nou niet meer welke er gezegd werd. Maar er is wel een track van Jo Silvio waar het meest aan gedacht wordt. Onder andere door Claire, Diallo, Senna, Melina, Finai, Jamie. Te veel om op te noemen. Dit is blijkbaar echt de track waar je aan denkt bij het woord laat.
1: Ah, Jamie Joy. Jo Silvio, tafel voor twee.
0: Nee, niet die.
1: Het is te laat. Ja, zoiets gaat niet.

dankzij de request van Tamara. En ik ben de laatste paar requests van deze ochtend aan het inplannen. Het lukt me niet allemaal. Er zijn er zoveel binnengekomen. Maar morgen kun je weer een request insturen tussen 1 en... tussen 10 en 1. Mijn alles van Jay komt eraan. Maar eerst Young Felix. Ik ken die girls bij Funix Weekend Request.

0: dankjewel voor Jamie Joy aan het meespitten. Dat stuk van Killer Kamal, adlibs, alles. Dit is echt mijn tune.
1: Ik hoorde het.
0: Ik ben hier mee opgegaan. Ik hoorde hem in de keuken en ik begon gewoon spontaan. Noord-Brabant, Eindhoven.
1: Pff, je was gewoon vergeten dat je nog moest werken.
0: Ik was gewoon vergeten dat ik moest werken. Ik dacht ook van, wauw, als dit in het openbaar was, was ik gewoon keihard gaan zingen.
1: Ik ga stuk.
0: Nou, heerlijk.
1: Wat heb je van ons vandaag?
0: Nou ja, het voelde een beetje alsof ik in de club was net, maar ik ben al een tijdje niet naar de club geweest. En als ik de Volkskrant moet geloven, de meeste mensen niet.
1: Ja, hè, ze verwachten dat de clubs helemaal weggaan over 10 jaar.
0: 2034 was het. En ik vroeg me af, waarom ga jij niet meer uit?
1: Ja.
0: Nou, ik vraag het nu aan jou.
1: Nou, ik ga nog wel uit, maar niet naar de club inderdaad. Ik ga liever gewoon een middagfeestje pakken of zo, vroeg pieken.
0: Maar waarom?
1: Ik vind het gewoon niet meer... Ik ben moe, man.
0: Ja. Je bent moe?
1: Mijn dag begint vroeg en het is donker. En ik weet niet, ik ben liever buiten.
0: Voel je je veilig in de club?
1: Ja, niet 100%.
0: Ik weet niet, er is iets veranderd tussen naar de club gaan voor en na corona.
1: Ja.
0: Dat helemaal anders is geworden. Dus vandaag wil ik samen met jou erachter komen, waarom gaan we niet meer uit? Waarom vinden we het niet meer leuk? En misschien kunnen we er wat aan veranderen. Want het lijkt me ook vreselijk dat onze kinderen nooit meer uit kunnen gaan.
1: Ja, precies. Nou, hoewel ik wel blij ben dat ze niet op hun 16e naar Hollywood kunnen.
0: Oh, ja, ik begon ook veel te vroeg met uitgaan. Misschien is dat het ook, dat ik er dan weer klaar mee ben. Laat even weten als je heel vroeg bent begonnen met uitgaan ook.
1: Ja, je hoort het. Drop het in de NPO.

0: sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
1: Zin in Latijns-Amerika? Met Air Europa vlieg je er comfortabel naartoe. Ontdek een wereld vol kleur, warmte en passie. Vlieg met de meest Latijns-Amerikaanse airline van Europa. Ga naar aireuropa.com en boek jouw droomreis.
2: Air Europa, you decide.
0: Nu ook in Roosendaal. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
1: Zin in Latijns-Amerika? Ga naar aireuropa.com en boek jouw droomreis.

0: Morgan Heritage, live in concert.
1: Shop nu bij XXL Nutrition, de grootste in sportvoeding.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads, your city, your sound.
3: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
4: Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84. App ons 06 828 88 786 of check istanbulhair.nl.
5: Faha Waka Holland, zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst Faha Waka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in Den Haag is dan the place to be, met live op het podium Zoekmachine, La Rouge, Kaya Imani, Poke, First Man, Good Vibes, Nems, Randy Verveer, Caliboy en nog veel meer. Score je tickets nu via fahawakafest.com.
4: Deze zomer nog een volle haarbos? Check istanbulhair.nl.
6: In the mood for vibes? Luister dan.

0: Luister je nu via de NPO Luister-app.
1: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the craving. Domino's.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De gemeente Groningen gaat de komende dagen 's nachts asielzoekers opvangen voor wie geen plek is in het volle aanmeldcentrum in Ter Apel. De mensen worden de komende 3 nachten ondergebracht in een congrescentrum. Om hoeveel asielzoekers het gaat is nog niet bekend. Vanochtend schreef het Dagblad van het Noorden dat minister Van der Brink van Asiel de toezegging had gedaan dat er vandaag 2 nieuwe opvanglocaties worden geopend. Waar de andere noodopvang moet komen is nog niet duidelijk. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De organisatie vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. Op een vleeskuikenbedrijf in het Friese Marrum is vogelgriep ontdekt. De ruim 80.000 kuikens op de boerderij worden geruimd. De nieuwe uitbraak is opmerkelijk omdat vogelgriep vooral in de herfst en winter toeslaat als er veel wilde vogels onderweg zijn. Een maand geleden is ook de ophokplicht bijna overal opgeheven. Vorige week was er ook een nieuw geval van vogelgriep. Op een pluimveebedrijf in Billinghuizen zijn toen 55.000 kippen gedood. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze een rechtszaak over klimaatbeleid tegen de staat won. Ze was een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaat en energie. Marjan Minnesma was 59 jaar. Feyenoord heeft Robert Eenhoorn officieel aangesteld als algemeen directeur. Zijn komst naar de Rotterdamse club werd al langer verwacht. Samen met de nieuwe technisch directeur neemt Eenhoorn de taken van Dennis de Kloeze over, die na dit seizoen vertrekt. Robert Eenhoorn is voormalig profhonkballer en was sinds 2014 algemeen directeur van AZ. Het weer, er trekken wat dunne wolkenvelden over, maar het is overwegend zonnig en het wordt 25 tot 29 graden. Vanmiddag kan het aan de kust wat afkoelen door wind vanaf zee. Morgen opnieuw zonnig en warm, het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Chanel, waarom ga jij niet meer naar de club? We bespreken het na Maak Me Niet Heet van Broederliefde. Eerst nog feiten hier op Phonics.

0: Steve de Urbphonics. Ik dacht een beetje een Vissa track om je in die vibe te brengen. Want het is warm vandaag. Mooster is niet Nijba. Hij is officieel gearriveerd. Maar niemand gaat meer naar de club. Wat is dat?
1: Chanel. Ben een uitzending, Missy.
2: Hey Chanel, goedemiddag.
3: Hey Tante Chanel.
4: Hey Tante Chanel, schatje van me.
1: Tante Chanel. Moeten jullie altijd onze penpas leeg trekken? Oei, oei, oei, oei.
5: Hé, jij bent kapot, grappig. Jij hebt een stukje in mijn eentje.
6: Chanel. Chanel.
0: Ja, ga jij nog uit? Echt naar de club? En dan ook met plezier. Ja, misschien kan je dat over een paar jaar niet meer.
7: In 2034 sluit de laatste nachtclub van Nederland zijn deuren. Tenminste, als het op dit tempo doorgaat. Want het aantal clubs is de afgelopen 10 jaar bijna gehalveerd. Voor de verklaring wordt vaak gewezen op Gen Z'ers. Zij zouden niet meer uitgaan. Maar klopt dat eigenlijk wel?
0: Ja, klopt dit eigenlijk wel? Jij en ik gaan er vandaag samen achter komen. Kijk, ik ging hierover nadenken. Ik was 19 net toen corona begon. Nou, je mag net een jaar of twee uit. Komt corona, clubs weg. 2 jaar lang. Hele belangrijke tijd waarin je leert om uit te gaan of zo. En dan heb je die energiecrisis. Alles is duur geworden. Uitgaan is echt niet normaal duur. Laatst heb ik 37,50 afgerekend voor 3 vodka Red Bull. Dat is gewoon ongeveer €13 per drankje. Plus dan de huizenmarkt. Mensen wonen nu steeds meer thuis. En wie wil helemaal eraf komen met je moeder die in de keuken staat om 6 uur 's ochtends. Dat gesprek wil niemand voeren. Dus niemand gaat echt meer uit. En ja, mensen willen gezonder zijn. Steeds minder mensen drinken in onze generatie. En ja, je hebt de club ook niet per se echt meer nodig, hè, om mensen te ontmoeten. Vroeger, als je een leuk iemand wil ontmoeten, dan deed je dat vaak tijdens het uitgaan, een café, club. Maar ja, nu heb je een dating app. Je hoeft niet eens meer je huis uit. Je kan mensen vinden op Instagram. Kijk, voor mij persoonlijk, ik ging hier ook over nadenken. Waarom ga ik zelf niet meer uit? Ik ging echt al uit op mijn 13e. Ik had zo'n vriendje dat een DJ was. Dus ik ben uit geweest naar overal, alle plekken. Ik heb gekke dingen gedaan. Maar als vrouw zijnde, ja, ik ben wel eens gedrogeerd in de club. En ik ben ook een keer knock-out geslagen door een man die mij aanrandde. Dus ik voel me ook niet per se heel veilig in de club. Weet je, soms als vrouw zijnde ben je meestal op je hoede in de club. Maar ik kan niet voor iedereen spreken, dus ik ben vandaag heel nieuwsgierig. Wat is jouw reden dat je minder uitgaat? Ja, pak je NPO-luisterapp erbij. Je weet dat je een berichtje kan typen, maar een spraakmemo is wel het makkelijkst. Waarom ga jij niet meer uit?
8: Chanel. Ik zonder streken, is net een zebra zonder strepen. Jas voor me gekookt, was er vergeten. Prullenbak ligt nu mee eten. Boodschappen, hoef je niet zelf te betalen. Gooi het op mij deze weken, zie het als een teken.

0: again and again. Zo, vroeger als je deze in de club hoorde, dan was het gezellig. Dan was het aan. Maar bijna niemand gaat meer uit. En als het zo doorgaat...
1: In 2034 sluit de laatste nachtclub van Nederland zijn deuren. Tenminste, als het op dit tempo doorgaat.
2: Phonics. Chanel.
0: Ja, dus ik ben samen met jou op zoek gegaan naar het antwoord op de vraag... waarom gaan jij en ik niet meer uit? Waarom, ja, waarom zijn we niet meer in de club te vinden? Jasmine die stuurde, ja, ik ga ook bijna niet meer uit, man. Entree is €20, €15 voor een drankje. Het is, ja, dat is een antwoord dat best wel vaak is binnengekomen. Het is gewoon duur voor je portemonnee. Alles is duur geworden. Salarissen zijn niet per se meegestegen, volgens mij landelijk. Dus ja...

0: het gewoon verpest. Vroeger was elk weekend gezellig en nu is iedereen er sneller klaar mee. Ja, dit is iets wat meer mensen hebben gezegd. Ik merk ook echt dat het is niet meer even gezellig. Mensen zijn niet meer even open. Het, heel raar, de vibe is er gewoon een beetje klaar mee. Raymond, dat was gewoon een echte man. Ik vond het leuk om dit te laten horen.
1: Hoi hoi, de reden dat ik niet meer uitga, vrij simpel. Ik heb een dochtertje van 1,5 en mijn vrouw is zwanger en ik vind het veel belangrijker om daar te zijn dan mezelf helemaal in fabrieksinstellingen te gaan zuigen voor veel te hoge prijzen. Nou, groetjes en geniet van het mooie weer.
0: Jezelf in fabrieksinstellingen zuipen, dat vind ik echt een mooie terminologie. Maar ja, als je vrouw zwanger is, hoor je niet in de club te zijn. Shania, die zegt ja, als vrouw ben ik inderdaad wel bang in de club. Je moet opletten voor rare mannen. De hele tijd word je aangeraakt zo bij je heup. Dat haalt de leuke vibe soms weg. Ja, er zijn tegenwoordig best wel veel. Je noemt het Women Plus. Dus dan is het voor vrouwen, de gays en alles wat niet een hetero man is eigenlijk. Heel leuk. Ryan die zegt, mensen doen nu ook steeds meer thuisfeestjes of terras, want iedereen wil vroeg thuis zijn. Ik denk dus dat iedereen veel vaker zou uitgaan als het gewoon om 11 uur, 12 uur klaar was. Hooguit 1 uur. Ben je gewoon op tijd thuis, kan je morgen gewoon weer doen wat je moet doen. Naomi zegt, ja, ik woon nog thuis en mijn ouders vinden de club sowieso niks meer sinds al die verhalen over geweld, wat er allemaal gebeurt. Ja, kijk, weet je, misschien kunnen club-eigenaren minder klagen over dat we niet gaan en het veiliger en leuker maken voor ons om te komen. Want het thuis zijn is ook gewoon leuk. Kan je lekker met je partner zo kroelen? Hou me vast, boek ons samen op Brian MG.

0: die niet tegen alcohol kan en daarom drink ik niet. Ik kreeg deze memo van Nicky.
1: Ik heb die tijd echt gehad en zo gezellig als het vroeger was, zo wordt het toch nooit meer. Nu ga je op stap of een avondje uit en er is altijd ergens wel ruzie.
0: Ja, hou het een beetje gezellig, hou jezelf heel. En uitgaan zonder drank is ook heel leuk.

Ty Dolla Sign en Post Malone met Spicy. We gaan even internationaal samen met Lil Kleine en Anuano. Dit is Iwasafi. Funny.

0: drive you insane. I don't give girl flowers, I'll give you good wood though.
1: Ja, deze tune ken je sowieso, RD Flowers. Echt een banger, maar op een of andere manier. Ik vind het zo seksistisch. Ik geef een vrouw geen bloemen, maar wel mijn hout. En ik ben dan zo bekrompen en simpel dat deze ene lijn was genoeg voor mij om RD te gaan haten. Kwam ik er ook nog achter dat die 1 meter 60 is? Nou, hielp me ook niet. Maar sinds hij een baby heeft gekregen, krijg ik onze kleine vriend in mijn For You page. En mijn mening is helemaal veranderd. Phonics, Chanel. Ja, ik ben er dus achter gekomen dat RD best wel een zware tijd heeft gehad aan het begin van het jaar. Ik laat het hem zelf even uitleggen.
2: At the start of this year when I was in hospital, as some of you may know, I had rhabdomyolysis, so I couldn't move or use my legs in any way. It was a severe case of rhabdomyolysis. I was in the hospital for 13, 14 days. And while I was in hospital, something else personal happened that was quite life-threatening to my pregnant partner and my unborn child at the time. And so I was in my head a lot and I felt like a bit of a failure and I wasn't protecting and providing in the way that I wanted to.
1: Dus hij was verlamd en er gebeurde iets met zijn zwangere vrouw. En ja, dan voel je je gewoon machteloos. Nou, in die tijd heeft een kleuterschooldocent hem een brief gestuurd die door een kind in haar klas is geschreven, Stanley. Ze moest een brief schrijven over wie je inspireert. En Stanley koos RD. En hij heeft echt een hele lange, maar prachtige brief geschreven over dat RD goed voor zijn moeder zorgt. Dat hij veel zelfvertrouwen heeft. Dat hij van niks komt. En ja, kortom, die brief heeft hem echt door die donkere momenten in het ziekenhuis gesleept. Hij bleef die brief maar opnieuw lezen en toen heeft hij dit gepost. En natuurlijk is dit helemaal viral gegaan. De moeder van Stanley en RD hebben afgesproken om Stanley te verrassen. En echt, je weet toch hoe je een kind ziet als ze hun favoriete cadeau wat ze al de hele tijd wilden bij Sinterklaas of Kerst krijgen. Echt zo'n blije glimlach van oor tot oor. RD gaf hem ook nog witte Air Forces. En toen dacht ik, ja, weet je, misschien zit ik gewoon fout. Misschien heb ik jou gewoon beoordeeld op basis van 1 ding dat je ooit eens in een nummer hebt gezegd, eigenlijk gestoord. Maar ik ben een beetje nu weer RD-fan aan het worden. En hij heeft een nieuwe tune uitgebracht, Braindead. En persoonlijk vind ik dit een

0: Russian en Raul Alejandro hier op Phonix. Maar hoe goed ken jij die Phonix tunes die we hier draaien dan? Ja, het is terug van weg geweest, maar het is weer tijd voor de...
1: Breinbreker.
0: Ja, Tante Chanel hoort die Phonix tunes 8000 keer. Dus dan ga je ook af en toe dingen opmerken die je anders niet opmerkt. Weet je, een vreemde adlib hier en daar. Ik heb er vandaag weer eentje gepakt en ik wil van jou weten, uit welke tune komt dit fragment? Zo simpel is het. Hij gaat best wel snel. Het is een kort fragment, alleen van de vocals van een echte Phonix tune. Ik ga hem één keertje laten horen nu, ja? Ja, hij ging snel, dus ik ga hem nog één keer laten horen, ja? Ja, uit welke Phonix tune kwam dit fragment, kwam deze vreemde adlib? Pak je NPO-luisterapp erbij, stuur me jouw antwoord. Kan jij de breinbreker van vandaag raden?

mannetjes haten op mij. Villa met tuin en garage erbij. Jij zoekt contact maar aan dagen de tijd. En mijn hart die is koud nu, ik schaats je voorbij. Zorg dat je zakelijk blijft. Hoe meer ik je mag, hoe lager de prijs. Agent trekt sprint, maar we raken hem kwijt. Even

0: Deze week komt je trek aan ze trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the craving. Domino's.
1: Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84. App ons 06 8288 786. Of check istanbulhair.nl.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Deze zomer nog een volle haarbos? Check istanbulhair.nl.
3: Zin in Latijns-Amerika? Met Air Europa vlieg je er comfortabel naartoe. Ontdek een wereld vol kleur, warmte en passie. Vlieg met de meest Latijns-Amerikaanse airline van Europa. Ga naar aireuropa.com en boek jouw droomreis.
4: Air Europa, you decide.
5: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
3: Zin in Latijns-Amerika? Ga naar aireuropa.com en boek jouw droomreis.
6: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief.

0: blijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-check-in. Mooi niet? Vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, beta.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
2: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
3: Amsterdam's The Buy for Morgan.

0: Paradiso, Beteringsgangs nummer 6. Morgan Heritage, live in concert.
1: Nu ook in Gouda, de best sushi deals in town. Hayaisushi.nl.
2: In the mood for vibes?
1: Luister dan nu het subchannel Phonics 5. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
1: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister app.
3: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
4: Nieuw!

0: aflevering. Hij is in twee, hè?
1: QC en Nessim stappen opnieuw de ring in samen met hun vaste sidekicks Frasie en Tajula met maar één doel. Elkaar zoveel mogelijk aan het lachen krijgen.
2: Jij bent bellig, toch?
3: Ja, man. Alsof dit programma nog niet genoeg domme buitenlanders had.
1: Stream Knockout Champs. Nu. Gratis op NPO Start.
4: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
5: Oh, wat betekent dat voor mij?
4: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
5: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
4: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
5: En moet ik verder nog ergens op letten?
4: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. Op Utrecht Centraal zijn activisten van actiegroep Extinction Rebellion het spoor opgegaan. Gisteren werd de spoorblokkade nog verboden door de burgemeester, politie en OM. En ook de NS en ProRail vinden dat het spoor geen plek is om te demonstreren. Utrecht is het belangrijkste spoorwegknooppunt van het land. De actie begon met een sit-in voor de toegangspoortjes van het station. De activisten willen aandacht voor het leed van Palestijnen in Gaza en eisen dat het kabinet Jette per direct sancties instelt tegen Israël. Op een vleeskuikenbedrijf in het Friese Marrem is vogelgriep ontdekt. Ruim 80.000 kuikens op de boerderij worden geruimd. De nieuwe uitbraak is opmerkelijk, omdat vogelgriep vooral in de herfst en winter toeslaat, als er veel wilde vogels onderweg zijn. Een maand geleden is ook de ophokplicht bijna overal opgeheven. Vorige week was er ook een nieuw geval van vogelgriep. Op een pluimveebedrijf in Binninghuizen zijn toen 55.000 kippen gedood. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze streed voor duurzaamheid. In 2015 werd ze wereldnieuws toen ze een rechtszaak tegen de Nederlandse staat won, waarin ze een ambitieuzer klimaatbeleid eiste. Minnesma werd zo een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaat en energie en won meerdere prijzen voor haar werk. Marjan Minnesma overleed aan de gevolgen van borstkanker. Ze was 59 jaar. Feyenoord heeft Robert Eenhoorn officieel aangesteld als algemeen directeur. Zijn komst naar de Rotterdamse club werd al langer verwacht. Samen met de nieuwe technisch directeur neemt hij de taken van Dennis de Kloeze over, die na dit seizoen vertrekt. Robert Eenhoorn is voormalig profhonkballer en was sinds 2014 algemeen directeur van AZ. Het weer. Er trekken wat dunne wolkenvelden over, maar het is overwegend droog en zonnig bij 25 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Chanel is de breinbreker vandaag gekraakt. Zometeen kom jij erachter naar de dikste van Trobi. En dit is Kama's van Frenna.

Ja, Mr. Mapper die stuurde Broederlief de Vuur, nou dat is. Alex stuurde Night Vision. Maar Fem, Mercedes en Romano.

Ja, bijna iedereen had het goed in de NPO Luisterapp. Ik ben hartstikke trots. Ja, jullie zijn te goed. Je bent te goed. Want de ene keer is het, je toch, dan denk ik, oh, ik maak hem moeilijk. En dan raad je hem in één keer. Maar de andere keer denk ik ook, maak hem moeilijk. En dan duurt het weer weken voordat hij geraden is. Maar ja, vandaag heeft bijna iedereen het goed. Dus hartstikke gefeliciteerd. Morgen een nieuwe breinbreker. Nu is het tijd voor Lil Kleine en Jonna Vrees.

0: later was er een andere moeder die een kind aansprak omdat die de fiets had gestolen van zijn kind.
1: Dat is wel heel extreem.
0: En toen deed dat jongetje dit.
1: Nee, middelvingers gewoon.
0: Twee volle middelvingers.
1: Naar die moeder toe.
0: Naar die moeder.
1: Wow.

Rihanna. Ja, de tune heet Rihanna. De tune is van Joe Duet Filet. En je weet, artiesten hebben echt ruzie. Als je een concertaankondiging ziet en je denkt, dit is toch AI? Chanel. Ja, weet jij wat ik 5 december ga doen samen met jou? Jij en ik gaan niet Sinterklaas vieren. Die man is ook daar. SBMG heeft een concert aangekondigd. En ik dacht, dit gaat nep zijn. Maar het is bevestigd en krijg jij hier ook kippenvel van? Gewoon deze banger 2026 een keer live horen. Oh, hou op met me.

Ja, net vertelde ik aan jou dat SBMG een concert heeft aangekondigd op 5 december dit jaar. En Mr. Mapper stuurt, ja man, SBMG weer herenigd. Nu nog even tarfossig, want toen hij het meest nodig was, verdween hij. Maar hoop echt dat Louis Vos zijn comeback maakt. Je weet dat ik de toekomst kan voorspellen, hè? En ik heb echt al een paar maanden intuïtie dat een Wilde Westen reunie er ook aankomt. En ik werd er zo emotioneel van dat ik dacht, nee man, ik moet Louis Vos draaien.

0: en Kaya Imani, My Boo. En we gaan het niet hebben over je boe, maar wel over boef. Want als ik zeg Socrates, Shakespeare en boef... Ja, als het aan deze jongen ligt, want de vraag die hij stelt is... Heb je dit wel eens beseft? 1 uur met z'n tweeën op een
1: tweewieler. Ik ga niks vieren in die 5 pak. Maar dan moet je beseffen, ja, om 1 uur... Met z'n tweeën op een 3-wieler. Ik ga niks vieren in die 5 pak. Ik moet nog langs 6 kleinies. Bro, begrijp dat? Ondertussen de scene 7. Zonder memory card. Deze achterlijke flow. Zelfs Messi met bal. Soms gaat die 9 mee. Ik loop echt niet in val. Ik heb 10 bitches die me stalken op mijn oude nummer. Maar dan moet je beseffen. Hij telt van 1 tot en met 10. En je had het waarschijnlijk niet eens door.
0: Chanel. Ja, he is the birthday. Maar ik ging er wel door nadenken. Rap is de nieuwe vorm van poëzie in deze tijd. Goed kunnen schrijven en vertellen is een kunst. Serieus, kunnen we niet gewoon echt zeggen dat Boef doet met de Nederlandse taal wat Shakespeare deed in zijn tijd? Ik weet het niet helemaal. Tante Chanel is op zoek gegaan voor jou naar bars die jij echt moet beseffen. Echte poëzie. En sowieso staat Moula B naast Boef in dit lijstje. Eigenlijk deze hele verse van Moula B op Extreme

0: Teacher, teacher. Rugged these dads, Hitler.
1: Wat een intense banger. Echt bars die hierin zitten. Ik kan ze bijna niet allemaal gaan opnoemen. Ik wil een chick van 18, ook al ben ik 50, gestoord. Maar het is wel een lauwe bar. Ik ben een Hagenees en mocht je dit niet weten, je hebt zeg maar in Amsterdam heb je de GVB, in Rotterdam heb je de RET en wij hebben de HTM. Jullie mannen haten mij, HTM. Oh, prachtig. En Waggy die is Duits, Hitler. Ik vond die heel intens, maar ja, hij durft dat gewoon te zeggen. In Kook in de Uitverkoop zei hij ook dit over zijn vriendin Anne Frank. Sunny op mijn bank, Sunny is verstopt, net als Anne Frank. Ja. Sunny is verstopt net als Anne Frank, wauw. Ja, ik vind het gewoon lauw dat hij het durft. En dat vind ik hard. Maar één bar die ik echt pas een week geleden heb beseft, is van Dope Boy. En die mag van mij ook in dit lijstje. 100 flessen, veel mannen, wel uw flessen. Jullie delen en stafetten. Veel mannen, wel uw flessen. Jullie delen estafette. Estafette weet toch wanneer je rent en je moet die stokje doorgeven? Ze moeten die fles doorgeven! Dus ze doen estafette. Oh! Ik zou geen man kunnen zijn hoor. Woe!

0: I'm a jeweler.
1: Hey, ik ben lid. Dat is nog niks. Hey. Braka van Balmain. Braka van Balmain. Braka van Balmain. Gekke oud, dosos. Fatomana, losos. Nog steeds loren, wij op klosos.

0: Controla hier op Phoenix van Terracora, FS Green en Freezy. Ik dacht, ik ben op zoek naar de nieuwe zomertune. Dus ik kwam er voor je inzetten. Ryan is er ook blij mee. Je bent vandaag aan met die tunes, dankjewel. Maar we gaan het even over iets minder leuks hebben. Want je eigen broer kan je zo slecht zetten, vlak voor je vrouwtje. Hè? Is het schaamteloos? Is het vies? Maakt dit deze Phoenix artiest een klootzak?
1: Oh my god, no.
2: Oh my god, I can't believe this.
1: Wow. Asshole.
0: Ja, het is weer tijd voor jou om je NPO-luisterapp erbij te pakken. Want jij gaat bepalen wie zit fout, wie is de klootzak. En vandaag hebben jij en ik het over Central C. En Central C, die heeft een broertje, algemeen bekend als Lil Bro. En dat broertje heeft een vriendin. En die vriendin, die was laatst jarig. En weet je wat Central C heeft gedaan? Central C is naar haar toegegaan. Hij ging het filmen. Hij heeft het zelf gepost. Hij heeft gefilmd dat hij zijn broertjes vriendin een Birkin bag heeft gegeven. Oh, wat vies! Vies. Je eigen broer. Of ben ik gek? Moet dit gewoon kunnen? Want ja, kijk. Ik denk gewoon, waarom geef je je broertje niet het geld zodat hij die tas voor zijn vriendin kan halen? Waarom film je het? Waarom wil jij het aan haar geven? Dat broertje was er niet bij. Ik ben gefrustreerd. Maar ergens denk ik ook van, ja, als je die vriendin bent en je vriendje geeft je een Birkin, ja, dan weet je ook dat hij dat geld heeft gekregen van zijn grote broer Central C. Maar alsnog, lelijk. Waarom gun je je broertje niet die shine? En ik dacht, leeftijd is misschien wel belangrijk voor context. Central C is 27. Dat broertje en zijn vrouwtje zijn ergens begin 20, 22, 23. Ja, Central C is een stuk rijker dan zijn broertje. Hij staat ook wel bekend om een beetje vieze acties te doen als dit. Hij is wel echt, zeg maar, zijn beste matties vrouwtje zou hij gewoon stelen, dat weet ik. Maar alsnog, je eigen broertje, je vlees en bloed. Waarom probeer je te flexen op je broertje bij zijn vrouwtje?
1: Oh. I'm the asshole.
0: Ja, ik word er helemaal woest van. En ik vraag me af of jij dat ook hebt. Pak je NPO-luisterapp erbij. Je kan een berichtje typen, maar een spraakmemo maken is veel makkelijker. Central C heeft zijn broertjes wifey een Birkin bag gegeven. En het gefilmd en gepost. Maakt dit hem een klootzak?
2: Wow.

0: Zin in Latijns-Amerika? Met Air Europa vlieg je er comfortabel naartoe. Ontdek een wereld vol kleur, warmte en passie. Vlieg met de meest Latijns-Amerikaanse airline van Europa. Ga naar AirEuropa.com en boek jouw droomreis.
1: Air Europa, you decide.
2: Bij Vloerenkings vind je de mooiste vloeren. Altijd met de laagste prijsgarantie. Wij zijn de grootste en de beste in kwaliteit en service. Bezoek ons in Den Haag of Amsterdam en binnenkort ook in Rotterdam. Vloerenkings.nl, koningen in vloeren.
0: Zin in Latijns-Amerika? Ga naar AirEuropa.com en boek jouw droomreis.
3: Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84. App ons 06 8288786 of check istanbulhair.nl.
4: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
3: Deze zomer nog een volle haarbos? Check istanbulhair.nl.
5: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak.

0: vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.

0: beste in sportvoeding.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.

0: phoenix.nl.
1: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the
2: craving. Domino's.
3: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
4: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
5: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
6: Kijk op kwf.nl/voor wie.
7: KWF. Tegen kanker voor het leven.
8: Chester terug, baby. Hij is
9: in
8: twee, hè?
9: QC en Nesim stappen opnieuw de ring in samen met hun vaste sidekicks Frazi en Tajula met maar één doel. Elkaar zo veel mogelijk aan het lachen krijgen.
10: Jij bent bellig, toch?
11: Ja, man. Alsof dit programma nog niet genoeg domme buitenlanders had.
9: Stream Knockout Champs. Nu. Gratis op NPO Start.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het treinverkeer rond Utrecht Centraal wordt weer opgestart nadat activisten korte tijd op het spoor hebben gezeten. De spoorblokkade van actiegroep Extinction Rebellion was gisteren al verboden door de burgemeester, de politie en het OM. Maar na een sit-in bij de poortjes in de stationshal liep een groepje activisten toch het spoor op. De politie heeft ze daar snel weer weggehaald. De activisten willen aandacht voor het leed van Palestijnen in Gaza en eisen dat het kabinet Jette per direct sancties instelt tegen Israël. Oeganda heeft 3 nieuwe ebola-besmettingen gemeld. Daarmee is het totaal aantal officieel bevestigde besmettingen opgelopen naar 5. Maar waarschijnlijk ligt dat aantal hoger. In buurland Democratische Republiek Congo is de situatie erger. Daar zijn vermoedelijk honderden besmettingen en 177 mensen overleden aan de gevolgen van ebola. Congo neemt extra maatregelen om de uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Voor de tweede keer deze maand is een uitbraak van vogelgriep ontdekt. Vorige week was er 1 in Biddinghuizen, nu in Marum in Friesland. 80.000 kuikens en 55.000 kippen zijn afgemaakt. Vogelgriep komt normaal vooral voor in de herfst en in de winter. Overal in Nederland nemen evenementenorganisaties maatregelen om mensen tegen de hitte te beschermen. Er zijn dit Pinksterweekend veel festivals en sportevenementen. Er zijn bijvoorbeeld extra waterpunten, gratis zonnebrandcrème of extra schaduwplekken gecreëerd. In Maastricht is de marathon afgelast. De halve marathon gaat wel door, maar is vervroegd. Het weer, een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon dus. Het wordt 25 tot 29 graden. Aan de kust koelt het wat af door de wind vanaf zee. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Chanel. Kan je een Birkin bag kopen voor je broertjes vrouw? Nou, je komt erachter na muziek van Central Cee. En dit is Wizkid.

0: Central C met Retail Therapy. Jij en ik hebben het vandaag ook over hem. Want hij heeft inderdaad Retail Therapy gedaan. Hij heeft iets gekocht. En het heeft Diallo zo boos gemaakt.
1: Hé, hey, tante Chanel. Ja, ik ben helemaal met jou eens. Ik kook hier van binnen. Tas verbranden en haar de keus geven. Als je hierover moeilijk over doet, dan mag je je spullen pakken en wegwezen. Ik wil jullie beiden niet meer zien. Kan niet, man. Hey, Central C is echt een klootzakactie wat hij heeft gedaan.
2: Oh my god, no.
3: Oh my god, I can't believe this.
2: Wow. I the asshole?
0: Ja, misschien moeten we ook naar de vriendin van zijn broertje kijken. Mocht je nu intunen, laat me je even up-to-date brengen. Jij en ik hebben vandaag het over Central C. Is Central C de klootzak? Want Central C heeft een broertje en dat broertje heeft een vriendin. En zij was laatst jarig en Central C heeft haar een Birkin bag gegeven. En dat gefilmd en gepost. En ik dacht, dit is toch smerig. Je eigen broer, die overduidelijk meer geld heeft dan jij, probeert te flexen op je. Bij je eigen vrouw. Want als je zoveel van je broertje hield, had je hem gewoon dat geld gegeven dat hij zelf die Birkin aan haar kon geven. Vond iedereen op het internet ook. Maar Avianelle in de NPO Luister-app niet, die zegt, het is toch gewoon een cadeautje. Milan vindt het ook een beetje vreemd. Mensen zoeken hier te veel achter. Misschien wilde hij gewoon aardig zijn voor haar verjaardag. Klaar. Ja, ik merk wel dat cadeautjescultuur verschilt bij heel veel mensen. Hè. Misschien bedoelde hij het echt gewoon aardig, maar hoe ik Central C ken, van zijn nummers, hoe hij in de media doet. Ik weet niet of ik dat gewoon geloof. En als je aardig wil zijn, dan gun je toch je broertje die shine of zo. Aliyah zegt, ja, het filmen maakt het vies. Ik snap het wel. Als hij zeg maar er gewoon aardig iets wil geven voor de verjaardag, waarom heb je het gefilmd en gepost? Mr. Mepper, ja, dit is een koude, vieze actie, man. Ik ben het helemaal met je eens. Hij kon zijn broertje goed zetten en dan ga je het ook nog filmen. Iemand zegt, ja, die komt weer terug met die vriendin. Ik vind die vriendin ook verdacht, hoor. Want waarom neem je die Birkin zo blij aan van je schoonbroer? Kijk, ik ging hierover nadenken toen ik die reactie binnen zag komen en ik had het gedaan. Ik had die Birkin aangenomen. Ik denk ook dat ik niet meer met dat broertje was geweest, want ergens, ik begrijp haar ook. En je krijgt een Birkin. Waarschijnlijk heeft ze nooit een Birkin gehad. Ik zou ook heel blij zijn. Het is een investering. Die tassen groeien met waarde. Maar zijn broer is Central C. Ben ik niet dom als ik dan niet voor die broer probeer te gaan? Of maakt dit me zo even erg als Central C? Ik weet het niet. Ryan zegt ook, ja, hij wilde gewoon flexen voor de camera. Niet eens voor zijn schoonzus. Hij wou gewoon internetpunten.
2: Wow. I'm ID asshole.
0: Ja, Central C is inderdaad een klootzak voor ja, de vriendin van zijn broertje een Birkin bag geven. Maar ik denk dat velen van ons die Birkin ook zouden aannemen.

0: Hey, dacht jij dit ook? Want ik dacht altijd dat Beyoncé en Rihanna ruzie hadden.
1: We're going to Beyoncé and Jay-Z's
0: afterparty. Maar als Rihanna naar de afterparty gaat, na het Met Gala, dan kan dat toch niet? Please don't

0: Ja, Dior Europe Phonics. En ik wil weer een top 5 met je maken. Niet van de beste redenen, maar van de verschrikkelijkste redenen.
1: Chanel.
0: Ja, tante Chanel zag een TikTok. En een moeder die was aan het kijken in haar dochters telefoon. En je kan het misschien al raden, wat zag ze? Dat haar dochter een lijst aan het maken is met redenen waarom ze haar moeder later in een verzorgingstehuis gaat zetten. Hé! Hey! Emotional damage als je moeder bent. Maar het was zo insane, die lijst. Ze was het aan het maken met data erbij. Als een soort logboek. En die lijst was verschrikkelijk. Oké, 27 april 2026. Ze typte ons adres in WhatsApp alsof het Google Maps was. Ik weet niet, die moeder van me wordt misschien later dement. Laat me alvast even kijken of ik daar later weg ga doen. 29 april 2026. Waarom mijn moeder naar een verzorgingstehuis gaat? Ze kan niet schakelen. Verschrikkelijke redenen. En ik dacht, jij kan het natuurlijk beter en grappiger. Je weet, ik heb een prijs, de Phonics Goodie. En die gaat natuurlijk naar nummer 1, het leukste antwoord. Samen gaan we dus een top 5 maken van de vreselijkste redenen om je moeder in een verzorgingstehuis te zetten. Jezus, Jezus. Nou, ik ben heel nieuwsgierig. Maak het grappig, maak het gek. De nummer 1 wint een leuke prijs. Dus pak je NPO-luisteraar erbij en stuur jouw antwoord. Wat is de vreselijkste reden om je moeder in een verzorgingstehuis te zetten?
2: Mm. 2020.

0: Star Your Phonics, where do we go? En ja, waar gaan we heen? We maken vandaag weer een top 5 van de vreselijkste redenen om je moeder in een verzorgingstehuis te zetten.
1: Phonics.
0: Chanel. Ja, voordat we beginnen, we kregen een berichtje van de moraliteitspolitie.
2: Zelfs als grap zou ik niet iets verzinnen waarom ik mijn moeder in de verzorgingstehuis moet zetten. Een moeder, een vrouw die 9 maanden heeft gedragen, wat er ook gebeurt, altijd voor haar klaarstaan. Die grap bestaat bij mij zelfs niet. Adios.
0: Nou, hij is de winnaar. Nee, grapje. Oké, nou, nu we de moraliteitspolitie blij hebben gemaakt, gaan we ook even door naar de top 5. Op nummer 5, Yusra die stuurde: ik ga mijn moeder in een verzorgingstehuis zetten, want ze maakte een foto van haar laptopscherm met haar telefoon en noemde het een screenshot. Er is iets aan hoe ouders met technologie omgaan, alsof ze zeg maar, alsof hun eerste dag op aarde is, hè? Ik kan daar echt boos om worden. Iemand die stuurde: mijn moeder gaat naar het verzorgingstehuis, want ze knipt cadeaupapier netjes om het later opnieuw te gebruiken. Die generatie, ik weet niet, ze doen echt alsof ze nog nooit iets hebben gehad. We zijn naar hier gekomen om dingen te hebben, laten we ervan genieten. Firat, mijn moeder belt mij en ze denkt dat ze een voice memo maakt, want ze knikt op die knop en in haar hoofd is dat een logische belknop. Ik weet niet. Ik ga misschien straks op mijn moeder flippen. Omdat ze, weet je toch? Omdat dit nou allemaal is gestuurd. Is haar schuld. Milan had ook een mooie op nummer 2. Mama gaat naar een verzorgingstehuis. Omdat ze, nee, sorry, ik pak de verkeerde. Sorry. Nummer 2 staat Abassi. De reden waarom ik mijn moeder in een verzorgingstehuis zet. Ze heeft me een stukje watermeloen gegeven die naar uien smaakt en knoflook. Want ze willen altijd alles in die vriezer zetten. Ik word al boos. Maar het winnende antwoord, dat kwam van Loes. En Loes, die maakt iets mee wat jij en ik ook meemaken. Want als moeders iets niet kunnen, is ze dingen op een goede manier beschrijven.
3: Een hele goede middag. Mijn reden zou zijn, denk ik, op mijn lijstje, dat ze de hele tijd zegt: pak dat ding van me, dat ding. Maar welk ding? Dan wordt ze boos, omdat ik niet weet welk ding ze bedoelt. Of wanneer ze zegt: ja, je weet wel diegene. Welke gene? Wie bedoel je? Die persoon toch? Ik weet niet wie je bedoelt. Ja, nummer 1 voor mij. Fijne dag.
0: Ja, ik heb Loes helaas niet te pakken gekregen. Stuur even je gegevens in de NPO Luisterapp. Dan gaan we het gewoon regelen met die Phonics Goodie. Want je bent alsnog gewoon de grote winnaar. Maar moeders. Oh, moeders en dingen beschrijven. Ik vraag me af, hè. Stel je voor, ik ben mijn moeder op straat en iemand steekt me neer en rent dan weg. Gaat ze een goede beschrijving kunnen geven van die man? Of gaat ze gewoon zeggen: ja, hij had bruin haar en hij was een beetje dik, maar ook een beetje dun. En ja, zijn handen waren groot. Wees lief voor je moeder. Niet gefrustreerd raken hierdoor, want ik ben al gefrustreerd, maar dat is niet erg. Ik ga gewoon lekker genieten van het weer. Moet jij ook gaan doen. En als je dat doet, blijf ook lekker luisteren naar de JMI Show.
1: Phonics.
4: Chanel.
5: Yeah. Lief tante Chanel, bedankt voor de leuke show. Kusjes, Bibi.

0: Complicated.
1: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonics kanalen.
2: Bij Vloeren Kings vind je de mooiste vloeren. Altijd met de laagste prijsgarantie. Wij zijn de grootste en de beste in kwaliteit en service. Bezoek ons in Den Haag of Amsterdam en binnenkort ook in Rotterdam. Vloerenkings.nl, koning in vloeren.
3: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
4: Hermano's! Ja, dat dacht je, vandaag een outfit-check-in. Mooi niet, vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
5: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
6: Zin in echte Surinaamse smaken gewoon bij jou thuis? Authentieke producten zoals heerlijke roti barra haal je natuurlijk van Zainab Foods. Snel en makkelijk te bereiden.

0: Foods. Authentieke Surinaamse smaken bij jou thuis.
1: Deze week komt je trek aan ze trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the craving. Domino's.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Israëlische minister van Veiligheid, Ben Gvir, is niet meer welkom op Frans grondgebied. Het besluit volgt op het oppakken van activisten van de Gaza-vloot op internationale wateren. Ze werden tegen hun zin meegenomen naar Israël. De extreemrechtse Israëlische minister plaatste een video van zijn bezoek aan de activisten. Daarop is onder meer te zien dat ze knielend op de grond zitten met vastgebonden handen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Frankrijk zulke bedreigingen en intimidaties van burgers niet accepteert. Op Utrecht Centraal zijn activisten van actiegroep Extinction Rebellion korte tijd op het spoor geweest. Ze eisen onder meer dat het kabinet per direct sancties instelt tegen Israël. De spoorblokkade werd gisteren verboden. De politie heeft de activisten vrij snel weer weggehaald. Het treinverkeer rond Utrecht Centraal komt weer op gang. Oeganda heeft 3 nieuwe ebola-besmettingen gemeld. Daarmee is het totaal aantal officieel bevestigde besmettingen opgelopen naar 5. Maar waarschijnlijk ligt dat aantal hoger. In buurland Democratische Republiek Congo is de situatie erger. Daar zijn vermoedelijk honderden besmettingen en 177 mensen overleden aan de gevolgen van ebola. Congo neemt maatregelen om de uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. In Duitsland is een zweefvliegtuig neergestort op een snelweg. Van de 2 mannen in het toestel is er 1 overleden, de andere is zwaar gewond. Hij is bevrijd uit het wrak door hulpdiensten. Volgens de WDR stortte het toestel kort na het opstijgen neer ten oosten van Keulen. Het vliegtuig belandde midden op de rijbaan richting Frankfurt op de A45. Die weg is in beide richtingen dicht. Het weer, een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Morgen opnieuw zonnig en warm, met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ja, we zijn er weer. Ja, en heb jij seks met de condoom, ja of nee? Daar gaan we het zo meteen over hebben. Laat het weten in de NPO Luister-app. Your city, your city.

0: Yeah, we in it. Hele mooie dag vandaag. Hè. De zon schijnt. Wij zitten gelukkig wel in een hele coole, lekkere studio.
1: Heerlijk.
0: Dus we kunnen gewoon een lekkere showtje maken.
1: We kunnen wild doen als we willen.
0: Ja, we kunnen wild doen. Maar er is ook iets heel anders wilds aan de hand.
1: Oh.
0: Las ik vandaag.
1: Mm-hmm.
0: Want de afgelopen jaren is er een explosieve groei van SOA's in Nederland.
1: Ja, ik zag zoiets voorbij komen.
0: Ja.
1: Inderdaad. Je gaat me toch niet vertellen dat jij in die cijfers valt, toch?
0: Oh, nee. Daar hoef je niet druk over te maken.
1: Nee,
0: dat is gelukkig niet het geval. Maar ik moet je wel zeggen, ik schrok wel echt van die cijfers. Want bijvoorbeeld gonorreu, als ik het goed uitspreek. Spreek, zo zeg je dat toch?
1: Gonorreu.
0: Gonorreu? Gonorreu.
1: Gonorreu.
0: Ja,
1: gonorreu.
0: Is met 104% gestegen.
1: Dus meer dan twee keer zoveel gevallen dan voorheen. Wow.
0: Is niet normaal. 104% is echt veel.
1: Ja, maar dat is echt heel veel.
0: Is heel veel. En ik denk gewoon, lieve mensen, als je nu aan het luisteren bent, doe gewoon lekker een ribbertje om, hè? Want
1: ja.
0: Dan hoeft het allemaal niet te stijgen. En het zorgt dan ook niet voor problemen.
1: Ja, maar als ik dat dan hoor, dan denk ik inderdaad, ja, de reden waarom er dan meer SOA's zijn, nou, dat moet dan komen omdat mensen gewoon onveilig vrijen met elkaar.
0: Dat denk ik dus ook.
1: Nou ja, ik heb bijvoorbeeld zo'n berichtje dus binnengekregen van, ik wou zeggen onze vriend Joshua, we kennen hem alleen niet, maar die heeft dit gestuurd.
2: Ik zeg je eerlijk, ik gebruik eigenlijk geen Connie meer, man. Zeg maar, klinkt fijn, maar pull-out game is prima.
1: Wow.
2: En plus, oh, well, dan catch je af en toe een SOA. Je gaat snel naar de apotheek, haal daar een pilletje, boom. Ik ben er vanaf. Geen stress, man. Iedere man weet hoe kut het is om te wiepen met Connie. Kom.
0: Oké.
1: Ik heb een paar gekke dingen gehoord.
0: Ja.
1: Ik heb een paar dingen gehoord, zoals van, oh, dan heb ik een SOA, oké. Soort van, wow.
0: Dan ga ik even naar de apotheek, gooi ik er een pilletje in. Maar
1: geen
0: zo
1: stress
0: werkt het
1: ook
0: niet.
1: Gewoon.
0: Want ik kan je ook zeggen, het kan ook zorgen voor onvruchtbaarheid, hè?
1: Ja.
0: Het is crazy. En je moet nagaan, 104% zorgt er dus voor dat er veel meer mensen besmet zijn. Dus ook veel meer kans dat je besmet raakt. Dus
1: basically is de kans om besmet te raken op die ene ziekte verdubbeld.
0: Crazy.
1: Basically. Oh.
0: Crazy.
1: Hey, maar wat men ook niet moet vergeten, is dat er heel veel ziektes zijn waar je ook niet mee vanaf komt als je ze eenmaal hebt gekregen.
0: Oh ja.
1: Genitale fratten. Spreek je dat goed uit?
0: Ja, ik had vroeger een meisje op school. Die had het dus random gekregen. Ja, dan kom je daar dus nooit meer vanaf.
1: Snap je? Er zijn heel veel dingen. Maar echt, het allerergste denk ik toch wel onvruchtbaarheid.
0: Ja, man.
1: Gewoon dat de keus voor jou dan wordt gemaakt dat je dus geen kinderen gaat krijgen. Als je daar dus niet voorzichtig genoeg mee ben.
0: Maar ik vraag me af waarom ze dan gewoon geen voorbehoedsmiddel gebruiken.
1: Nou ja, ik heb deze gesprekken ook met bepaalde boys wel eens in het verleden gehad. En dit is natuurlijk niet iets van deze tijd. Dit is vroeger al dat mensen condooms een beetje onderschatten en hoe belangrijk die zijn, zeg maar.
0: Ja.
1: Als je toch wild seks wil gaan hebben, ja, zou ik niet doen. Maar goed, als dat is wat je wilt, doe dat dan, maar doe het veilig.
0: Ja.
1: Mensen hebben toch zoiets van, de beleving is niet even lekker.
0: Mm-hmm.
1: Of het is ook in de moment niet, weet je, je bent dan in de moment en om dan te stoppen, wacht, ik loop even naar mijn nachtkastje.
0: Ja, dat snap ik wel, maar zorg gewoon dat het altijd bij de hand is.
1: Is toch lullig dat die moment dan de rest van je leven kan bepalen als je
0: niet kijkt. Dankjewel. Dat is een moment for life.
1: Ja, maar goed. Maar misschien denken wij heel makkelijk erover. Of zijn wij een beetje nu preachers aan het zijn. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd naar mensen die hier anders over denken. Je kan gewoon namelijk via de NPO Luisterapp gewoon jouw meningen verdelen. En ik wil graag weten, gebruik jij wel of geen condoom tijdens de seks? Waarom wel, waarom niet? Ja, het klinkt gewoon makkelijk, maar je ziet het, de SOA's stijgen. Dus het is helemaal niet zo makkelijk als dat wij het nu doen voorkomen, blijkbaar. Laat het ons even weten wat jouw idee erachter is en hoe dat bij jou zit. Wees gewoon lekker eerlijk. En als we het anoniem moeten delen, dan doen we dat natuurlijk voor jou.
3: Roby, featuring Ka'a en Jade Lauren. Oh, Your City.

0: Wat?
1: Toen gebeurde dat. Er was een andere moeder die een kind aansprak omdat die de fiets had gestolen van zijn kind.
0: Dat is wel heel extreem.
1: En toen deed dat jongetje dit.
0: Nee, middelvingers gewoon.
1: Twee volle middelvingers.
0: Naar die moeder toe.
1: Naar die moeder.
0: Wow.

0: dat kan je ding zijn, weet je wel. Maar goed, doe je het dan met of zonder? Dat is de vraag. Jay en Mai. Ja, het aantal SOA's neemt in Nederland explosief toe. En we denken dat de oorzaak is omdat steeds minder mensen een condoom gebruiken. Dus waren Mahi en ik benieuwd. Doe jij het met of zonder condoom? En waarom wel en waarom niet? Je kon het laten weten in de NPO Luisterapp.
1: Ja, en Doreno23 zegt, als ik vaste vriendin heb, alleen in het begin, daarna niet. En als ik geen vriendin heb, heb je kans... wat staat er? Als ik geen vriendin heb, je dan is het dan kousje om... Heb mijn leven lief, joh. Haha, maar het moment mag niet bepalen of je wel of niet zonder gaat. Geen vaste altijd. Met hele rare zin.
0: Ja.
1: Maar het gaat erom dat hij dus als hij een vriendin heeft, een vaste vriendin, dan aan het begin wel en daarna niet meer.
0: Ja.
1: En zo niet altijd lekker een kousje om.
0: Juist, exact. Donovan die heeft ons een spraakmemo gestuurd.
2: Yo, Jeremy. Ik hoef geen condoom te gebruiken, want ik heb mijn vrouwtje. En voor mij daarbuiten zie ik het zo dat alle vrouwen daarbuiten voor mij HIV en SOA hebben. Ik ga niet bij een andere vrouw, dus daarom heb ik geen condoom nodig. Maar als je naar buiten gaat, vriend, trek een condoom aan. Je brengt niet alleen jouw leven in gevaar, maar ook van je vrouwtje.
0: Ja.
2: Of doe het gewoon helemaal niet.
0: Dat is een punt hoor. Wat
1: hij heeft helemaal gelijk, maar ja, het is wel grappig hoe hij zegt van... Als ik naar buiten ga, denk ik gewoon altijd dat vrouwen het hebben.
0: Ja, hij gaat er gewoon vanuit van, weet je, ik zie alle vrouwen als een risico tot.
1: Ja, maar crazy. Zo werkt het wel.
0: Nou ja, zo heb je er ook. Ik heb ook een berichtje van Youssef. Youssef zegt sowieso wel condoom, man. Ik vertrouw niemand meer tegenwoordig. Die SOA-cijfers zijn eng geworden.
1: Ja, Naomi zegt eerlijk, in een vaste relatie gebruik ik geen condoom, maar daarvoor altijd wel. Mensen nemen echt te veel risico. Mm. Dat begrijp ik ook wel. Ja.
0: Ja.
1: Ja, Ryan die zegt zonder voelt het gewoon beter, ik ga niet liegen. Maar daarna stressen of je iets hebt of

0: daarna stressen of je iets hebt of niet, dat is het niet waard.
1: Ja, dat is dat hele ding.
0: Dat is
1: dat
0: het.
1: Dat is
0: bro.
1: Dat hele ding. Jongen, ik denk dat we wel een beetje snappen toch hoe het zit.
0: Ja.
1: Kijk, ik heb een appje gestuurd naar Anne. Anne is seksuologe. En zij weet er dus heel veel van. Veel meer dan jij en ik, Mai.
0: Ja.
1: Dus ik vroeg aan haar, wat vind jij hiervan, Anne?
2: Ik wil graag aan alle jongeren een oproep doen. Gebruik gewoon die condoom. Als je beide niet getest bent en toch zeker wilt zijn dat je geen SOA krijgt, gebruik die condoom. Sommigen zeggen, dan gaat het plezier van de seks weg. Maar je bent wel beschermd tegen SOA's. En niet alleen tegen chlamydia, maar ook bijvoorbeeld herpes genitalis, waar je de rest van je leven niet vanaf kan komen. Of een druiper, of genitale wratten. Dus let nou gewoon op en gebruik die condoom en voorkom dat je SOA's krijgt.
1: Juist. Dus als je het van Mai en van mij en van Anne misschien niet aan wil nemen, dan is er nog één iemand die tegen je wil zeggen. Misschien neem je het wel aan van onze vriend Bokusam.

0: Drink jij altijd je augurkenvocht? Of denk je, nah, laat maar zitten? Nou, let dan goed op.
1: Nee, dit is echt niet Barkie.
2: Vind je dat niet Barkie?
1: Barkie?
2: Of niet Barkie? Een luisteraar heeft zijn of haar gewoonte naar ons gestuurd. En het is aan jou om te bepalen. Is dit nou Barkie? Dus normaal. Of helemaal niet Barkie? Echt gewoon gek. En vandaag hebben we er eentje van Ro. Hij heeft iets ingestuurd. Hebben we die bij de hand, Jay? Of moeten
0: ja,
2: we die even...
0: ik druk op play, maar hij werkt even niet.
2: Oh.
0: Dus ik ga even zoeken.
2: Ja, want Ro heeft wel even een hele rare...
0: Het is wel echt, eerlijk, zonder te overdrijven, het is wel een beetje gek. Even kijken, we hebben opnieuw ingeladen. Als het goed is, moet hij het nu doen.
3: Ik zweer het jullie, mijn vriendin is echt niet goed in de haasjes. Soms haal ik gewoon zo'n potje augurken, toch? Helaas, mijn vriendin... Die augurkenpot was leeg, toch? Ze waren geen augurken. En hebben al dat vocht wat erin blijft zitten. Gewoon dat water, dat augurkenwater. Zij begint dat gewoon te drinken. Ik zeg, wat doe jij? Ben je niet goed? Zeg, ja, nee, dat is hartstikke lekker.
2: Eeuw.
3: Nou, ik heb een slokje geproefd. Het is echt alsof je, zeg maar, water wat al een aantal dagen in de gootsteen staat, drinkt. Dus ik was wel even benieuwd wat jullie daarvan vonden.
0: Wow.
3: Is het normaal om, zeg maar, je augurkenwater te drinken?
2: Ik vind dat,
0: is dat normaal?
2: Ik vind het woord vocht zo vies. Augurkenvocht. Gadver.
0: Ja, hoe heet het anders dan?
2: Ik heb het nog nooit geproefd, ga ik eerlijk zeggen. Want het komt niet in me op om
0: donder,
2: dat ook te gaan proeven.
0: Hé, hey, donder op dat ik dat ga proeven. Ben je gek?
2: Maar ik vraag me af, is ze vriendin niet zwanger of zo? Want dan heb je toch van die rare gewoontes.
0: Ja, en augurk komt er wel in voor, hè. Dat mensen trek krijgen in augurk zelf. Ik maar heb... niet in het water waar het in
2: zit. Er was wel een tijdje een hype op TikTok. Dat mensen augurkwater in hun cola deden. Ook vet raar. En iedereen vond dat lekker, maar ik kan dat niet begrijpen.
0: Ja, ik weet niet wat ik hiermee moet. Maar oké, de vriendin van Ro.
2: Ja, Ro zijn vriendin drinkt het overgebleven augurkenwater op. Is zij, omdat ze dat doet, nou, Barkie of niet Barkie? Laat even jouw mening weten en ook waarom in de NPO Luisterapp. En dan gaan we het er even over hebben. Ik ben benieuwd of er meer mensen zijn die dit doen.
0: Gewoon water van die augurk drinken. Oké, ik ga niet judgen nog.

0: Ro, zijn vriendin, drinkt het overgebleven augurkenwater op. Is zij het omdat ze dat doet, Barkie of niet Barkie? Je kon het laten weten in de NPO Luisterapp.
1: Nee, dit is echt niet Barkie.
2: Vind je dat niet Barkie?
1: Barkie?
2: Of niet Barkie?
3: Nou, TV1, wie dat ook mag zijn, die zegt nee, is niet Barkie. Ik denk zelf ook niet lekker. Ook, ik heb het zelf ook nog nooit gedronken, zegt hij.
0: Ja, dat snap ik ook wel. Mo zegt niet Barkie, broer. Wie drinkt nou bewust dat zure water op alsof het appelsap is?
3: Even kijken wat Nicky te zeggen heeft.
4: Ik lust niet eens augurk. Laat staan dat water wat overblijft.
0: Ja, zo zou ik ook denken. Nou, hebben wij dus een beetje augurkenwater?
3: Ja.
0: Ga jij drinken?
3: Sinds jij erover begint drinken dan?
0: Nee, maar iemand moet het proberen.
3: We moeten het proberen?
0: Ja, want ik wil wel even weten wat ze dan doet. Want we hebben het allebei nog nooit
3: gedaan. Boas loopt al richting Mahi.
0: Nee, we gaan op steenpapierschaar.
3: Steenpapierschaar.
0: Oké,
3: steenpapierschaar.
0: 3, 2, 1, steenpapierschaar.
3: Jij gaat drinken.
0: Kanisman!
3: Oké, Mai gaat augurkwater drinken. Als je toevallig online inlogt, kan je het zien. Ga snel.
0: Ik ga eerst even ruiken, ja?
3: Je gaat naar phoenix.nl gaan. En dan klik je op het cameraatje en dan zie je hoe Mahi augurkwater gaat drinken.
0: Je ruikt gewoon een hele augurk. Oké, ik ga, ja?
3: Oké, komt ie. Ja, ja. En hoe proeft het? Gewoon een augurk, toch? Valt mee, toch?
0: Bro, het lijkt alsof je een augurk eet. Het is gewoon echt vies.
3: Oké, dus...
0: Het is echt vies.
3: Nu je dit hebt geproefd, is de vriendin van Ro wel of niet Barkie volgens
0: 1000% niet Barkie.
3: Nee, volgens jou niet?
0: Nee, het lijkt gewoon... Ja, nee, dit kan echt niet. Het is echt vies. Ik ga even water drinken, hoor.
3: Nou, Barbara zegt Barkie, hoor. Mensen gebruiken het zelfs na sporten tegen kramp. Dus zo raar is het niet eens. Oh.
0: Hé, helpt het tegen kramp? Nou, dan heb ik liever kramp. Ik zeg je eerlijk. Mijn hele keel proeft nu naar augurk.
3: Dan heb ik liever kramp, zegt ze.
0: Ja, dan heb ik echt liever kramp. Dat is wat fijner dan deze smaak.
3: Ik heb nog een berichtje van Bilal. Bilal zegt, niet Barkie, man. Straks drinkt ze ook nog olijvenwater.
0: Oh,
3: en alles
0: Godver.
3: Erbij. Of die worstenwater. Kan je weten?
0: Eeuw. En een knakworstje.
3: Oh, ik zit helemaal te lachen, want ik ben zo blij dat ik de dans ontsprongen ben.
0: Weet je wat? Ik ga de uitslag maar gewoon zeggen.
3: Ja?
0: Roos en vriendin drinkt dus overgebleven augurkenwater op. Is dat nou omdat zij dat doet, Barkie of niet Barkie? Met 90% van de stemmen is dit...
1: Niet Barkie.
3: Oh, nee, dat hadden we kunnen weten, toch?
0: Ja.
3: Hadden we kunnen weten. Eerlijk?
0: Oh nee, ik moet echt mijn mond spoelen.
3: Ja, doe dat maar. Dan ga ik in ieder geval wat nummers draaien. Straks gaan we je eten voor je betalen. Maar goed, voordat we dat doen, mag je lekker luisteren naar de track van Jonah Fraser en J-On. Hier is Pana.

geweest. Maar je runner is Chanel, je kan zeggen wat je wilt, maar het trekt je aan. Breng je naar de stores en ik cadeau je. Ze zegt, heet je echt Dior, ik zeg, ik drip je in mijn echte naam. Zeg maar wat je wil, ik kan je grijpen bij je keel. Zomaar willen al je vriendinnen je coachen.

0: met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. FunnyXAds, your city, your sound.
1: Bij Vloerenkings vind je de mooiste vloeren. Altijd met de laagste prijsgarantie. Wij zijn de grootste en de beste in kwaliteit en service. Bezoek ons in Den Haag of Amsterdam en binnenkort ook in Rotterdam. Vloerenkings.nl, koning in vloeren.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check FunnyXAds.nl. Your city, your

0: Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te rellen, Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel.

0: in sportvoeding.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Shop nu bij XXL Nutrition, de grootste in sportvoeding.
2: Kopman is op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Amsterdam's The Buy for Morgan.

0: maakt altijd goed.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op Utrecht Centraal hebben ongeveer 20 activisten van actiegroep Extinction Rebellion korte tijd vanmiddag het spoor geblokkeerd. Alle treinen van en naar Utrecht werden voor ongeveer 2 uur stilgelegd. Gisteren werd de spoorblokkade al verboden door de burgemeester, de politie en het OM. Maar na een sit-in bij de poortjes in de stationshal liep een groepje activisten toch het spoor op. De politie heeft ze daar snel weer weggehaald. In Winschoten heeft de politie 40 dode dieren gevonden in een schuur. Het ging onder meer om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. Naast de dode dieren waren er in dezelfde stal ook zo'n 160 levende dieren. Die werden onder zeer slechte omstandigheden gehouden. Zo hadden ze niet genoeg eten en drinken en kregen ze nauwelijks zonlicht. De politie kwam in actie na een anonieme tip over de schuur in Winschoten. Frankrijk laat de extreemrechtse Israëlische minister van Veiligheid Ben-Gvir niet meer toe op Frans grondgebied. Aanleiding is het filmpje dat Ben-Gvir plaatste van activisten van de Gaza-vloot die door Israël waren opgepakt in internationale wateren. Ze moesten geknield zitten met hun handen vastgebonden. Frankrijk noemt dit onacceptabel. De activisten zijn inmiddels weer vrij. In Madrid zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen premier Sanchez. Volgens de organisatie waren er 80.000 mensen op de been. De Spaanse autoriteiten spreken van 40.000. De linkse regering Sanchez ligt onder vuur omdat een van zijn vertrouwelingen aangeklaagd is voor corruptie, witwassen en valsheid in geschriften. De demonstratie richtte zich ook tegen immigratie. Het weer, een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Vanavond en vannacht blijft het droog en dan koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ja, hoe is het om 3 partners te hebben? Is dat beter of word je juist helemaal para? We gaan het er zo over hebben. Your city.

0: Wauw, dit was echt een energy, man, Jay. Dit was echt energy. Maar weet je wat mij dus geen energy gaf?
1: Vertel me.
0: Check dit even wat ik tegenkwam op TikTok.
2: Ja, maar als één man jou al gelukkig maakt, moet je even voorstellen hoe gelukkig je bent als je er drie hebt.
3: Jay en Mahi.
4: De Jay en Mahi Show.
1: Oké.
0: Okay. Ja. Maar hoe bedoel je? Laat staan als je er drie hebt. Eerlijk?
1: Ik heb nog nooit... Oké, wauw, vertel. Ik weet even niet waar ik moet denken, wat ik moet zeggen. Vertel.
0: Ja, dus mensen hebben het wel vaker, merk ik, over meerdere partners hebben. Zou jij meerdere partners kunnen hebben?
1: Misschien kunnen, maar niet willen.
0: Nee? Waarom?
1: Ja,
0: laat maar zeggen, waarom wel kunnen en waarom niet willen?
1: Nou, ik wil het gewoon niet. Ik heb voor mijn partner gekozen. En het is zo zeldzaam om iemand te vinden waar je zo compatible mee bent. Waar je zo mee matcht. Waar je zo... Ja, dan... Nee, dan hoef ik niet nog een tweede. Plus, een relatie is niet alleen leuk en lusten. Maar het heeft ook verantwoordelijkheden.
0: Zo.
1: En daar moet je aan kunnen voldoen. En als je dan... Ja, als je dat niet kan... Waarom zou je dan nog iemand erbij nemen om dan... In gebreken te zijn, snap je?
0: Ja, kijk, buiten de jaloezie die ik heel erg heb...
1: Ja.
0: zou ik ook gewoon niet kunnen met drie verschillende guys... constant appen, bellen, dates plannen. Ik heb al geen tijd. Weet je wel, koken voor drie verschillende mannen.
1: Ja, kijk, wij denken hetzelfde over, maar Nio...
0: Ja.
1: Nio heeft drie girlfriends.
0: Ja, en je ziet ze ook gewoon, hij stapt dan de auto uit... en dan laat hij drie, gewoon één voor één die vrouwen zo netjes uit de auto... laat ze voorgaan, dan denk je, joh... Ik word al moe, hoor. Ik ben al moe.
1: Drie
0: keer tickets kopen. Drie keer...
1: Nee, maar het geld is voor hem geen probleem.
0: Ja, maar dan nog.
1: De tijd en de aandacht. Van kijk, tijd kan je niet vermenigvuldigen. Je kan niet zeggen, ik maak meer tijd. Je kan meer geld verdienen, maar meer tijd kan je niet creëren.
0: Crazy.
1: Hoe ga je dat doen?
0: Crazy.
1: Je hebt 24 uur, bro. Hoe doe je dat?
0: Man. Ik zou dat ook niet kunnen. Maar geld is ook wel een ding voor andere mensen. Want je moet drie keer op date. Drie keer. Eén keer op date is dat tegenwoordig echt...
1: Ja, dat geldt voor die vrouwen niet, hè? Die
0: gaan één dat keer is op waar. Date. Die gaan maar één keer
1: Maar die gaan twee keer minder op date ook.
0: Ja.
1: Oh my god. Maar ja, goed. Weet je wat ik zou willen?
0: Nou?
1: Ik zou het zo mooi vinden om iemand te spreken...
0: Ja?
1: Die gewoon één of twee partners... twee partners heeft. Of het nou een man is, of het nou een vrouw is. Maakt me niet uit. Ik zou graag iemand willen spreken... die meer dan één partner heeft en die ons kan uitleggen... Wat de voordelen zijn. Of wat de dingen zijn wat mensen misschien onderschatten. Of de dingen die overschat worden.
0: Ik moet dus lachen.
1: Ik ben echt benieuwd.
0: Omdat John Blade zegt in de NPO luisterapp. Ik heb al meerdere vrouwen. Mijn vrouw en haar split personalities.
1: Oh, wauw. Ik zie het in de NPO luisterapp.
0: Ik moet zo hard lachen. Dat geldt niet, John. We willen echte mensen. Menselijke partners. Maar ik ben het met je eens, Jay. Ik heb die vraag ook.
1: Ja?
0: Dus zou jij kunnen leven met meer dan één partner? Waarom wel, waarom niet? Laat het even weten in de NPO luisterapp. En dan gaan we het er even over hebben.
1: Ja, en als je het anoniem wilt doen, dat begrijpen we voorkomen. Dat doen we gewoon met je mee.

0: Zou jij kunnen leven met meer dan één partner? Waarom wel, waarom niet? Je kon het laten weten in de NPO Luisterapp.
1: Phonix, de Jay en Mai Show.
2: Nou, Nayeli die zegt, nee, ik kan niet drie vriendjes hebben. Ik heb al één en die is al hoofdpijn.
0: Ja, maar ik hoorde het. Ik dat is ook zo.
2: We zijn niet alleen hoofdpijn.
0: Jawel hoor.
2: We ontlasten jullie ook van die hoofdpijn.
0: Ja, maar überhaupt, buiten mannen.
2: Een partner bedoel je, no?
0: Gewoon een relatie.
2: Ja, ik hoor je.
0: Het is it's a lot. Jasmine zegt, nee joh, ik raak nu al moe van één persoon appen, laat staan drie tegelijk. Ja, dat is ook zo. Heb je lekker geslapen? Ja, lekker geslapen. Ja, lekker geslapen. Ja, lekker geslapen.
2: Mooi joh. Goedemorgen, schat. Goedemorgen, schat. Goedemorgen, schat. Hoe voel je vandaag? Nou, ik voel me best wel lekker.
0: Ja, en dan moet je nagaan, de eerste krijgt de meeste energy, hè?
2: Oh, wauw. Stel je voor, je hebt drie vrouwen, ze allemaal, zeg maar, ongesteld.
0: Oh.
2: Wat kan gaan gebeuren natuurlijk.
0: Ja, maar als,
2: die cyclus zo,
0: als dat niet zo is...
2: Gaan, dan zijn ze om en om.
0: Ja, dan heb je wel profijt, want als die ene nu, dan kan je weer heel doen.
2: Oh, wauw. Jij denkt dan gelijk weer zo.
0: Oké, ja.
2: Nee, nou, Jason... Dirty mind. Jason, die zegt eerlijk, als iedereen duidelijke afspraken heeft, waarom niet? Liefde hoeft niet per se maar één kant op te gaan.
0: Hè, welke kant anders dan?
2: Drie kanten. Dat bedoel ik. Oh my
0: okay.
2: goodness.
0: Okay. Shema zegt absoluut niet. Ik ben veel te jaloers daarvoor. Ja, ik hoor je, schat.
2: Wauw.
0: Straks krijgt die ene mooiere cadeau dan de ander. Ja, so, dat wordt ruzie. Vrouwen en dan drie, hè. Drie vrouwen gaan nooit samen.
2: Maar daarom... Nee.
0: Je had toch vroeger op TLC had je zo'n programma, Sister Wives?
2: Oh ja, die bestaat nog steeds.
0: En dat was zo'n kringetje. Het leek op een rotonde. En dan had je vijf huizen. En dan had die man dus al die vijf huizen gekocht. En in elke huis woonde een andere vrouw. En dan ging die gewoon elke keer naar een vrouw.
2: Jongen, ja, jongen, crazy. Maar waarom ook? Goed, ik hoef het niet te begrijpen. In sommige culturen is het natuurlijk de normaalste zaak van de
0: dat
2: wereld.
0: Dat is ook zo.
2: Snap je? Dus ik ga het niet bashen of wat dan ook. We hebben Bart aan de lijn. En Bart, jij bent een ervaringsdeskundige. Toch?
3: Klopt. Ja.
2: Vertel ons even iets daarover. Leg het even uit.
3: Ik moet oppassen natuurlijk. Ik moet anoniem blijven.
2: Oké.
3: Wacht, is goed.
0: Maar waarom dan?
3: Heel lastig pakket.
0: Oh jee.
3: Ja, zelfs politie is erbij aan de pas gekomen.
2: Oh.
0: Wat?
2: Oh, leg uit.
3: Ja, maar die situatie loopt nog zelfs.
2: Okay. Oh. Ga je nog wat vertellen, Bart, of ga je het alleen maar spannend maken?
3: Allebei.
2: Oké, ga door.
3: Ja. Nee, die vrouw die koos, die was getrouwd.
0: Ah.
2: Oh.
3: Die had in één keer andere plannen.
0: Oh.
3: Ja.
0: Dus jij was een van de partners van die vrouw?
3: Ja, eigenlijk wel.
0: Maar wist jij dat?
3: Ja.
0: Oh, en jij vond dat helemaal goed?
3: Tot zover.
2: En is dat, hoe is het afgelopen? Gaan jullie nog met elkaar of is het klaar nu? Of het loopt nog?
3: Nee, dat is klaar.
0: Oh.
3: Dat is einde verhaal, politie.
2: Oké, maar hoe heb je dit ervaren dan? Als iemand één van de twee partners van één vrouw?
3: Op zich eigenlijk maakt het me dan niet uit.
2: Oké, ja, maar was het leuk of was het niet leuk?
0: Want wacht even, ik neem aan dat die andere partner het dus niet wist.
3: Wel. Ja.
0: Ook wel?
3: Ja.
0: Oh.
3: Ja.
0: Oh.
2: En hoe ging dat dan? Hoe ging ze dan roleren? Je moet even wat meer uitleggen. We zijn een beetje nieuwsgierig, Bart.
3: Ja, nou ja, kijk, als alles in één keer puntje bij paaltje komt dat het heel serieus wordt, dan dan kan je rare sprongen maken.
0: En wie is je? Een van de mannen of een van de vrouw?
3: Een vrouw.
0: Oké.
2: Oké, dan wil ik nog één ding van je weten. Waar komt de politie dan in dit verhaal? Want ik kan niet begrijpen waar het zodanig misgaat dat de politie dan moet komen.
0: Dat iedereen elkaar verliest.
3: Dat alles eigenlijk eerst altijd heel leuk en heel mooi was. En op een gegeven moment wilden ze toch niet meer met mij zijn.
2: Oh.
3: En het veranderde een hele hoop. Want ze wilde terug bij de man blijven eigenlijk.
2: Oké.
0: En toen kwam er een heftige ruzie en toen kwam de politie erbij.
3: Nee, helemaal niet. Ik ben gewoon weggezet als iemand die heel lastig was.
0: Oh,
2: als stalker of zo.
3: Juist, en ze hebben mij erin geluisterd.
0: Zie je? I told you. Het kan nooit goed gaan.
3: Nee.
2: Dus, tot slot. Wat zou jij iemand aanraden die overweegt om nu te stappen in hetzelfde als waar jij in zat? Wat zou jij heel kort gezegd zeggen tegen zo iemand?
3: Niet doen.
2: Ja. Je hoort het, Bart heeft gesproken. Hij zegt, niet doen. Al denk ik dat Rotimi andere plannen heeft.

Het is super lekker weer buiten en ik zou ook echt niet weten wat ik zou moeten koken. En ik denk ook jij niet. Dan ga ik je blij maken, want misschien bestellen wij straks wel jouw gratis maaltijd. Maar hoe dat zit, dat hoor je zo meteen.

0: Ik weet niet of je honger hebt.
1: Oeh.
0: Maar ik kan je in ieder geval vertellen, misschien hoef je helemaal je eigen eten niet te betalen.
2: Wat eten we vanavond?
3: Sushi.
4: Pizza.
3: Pasta.
4: Kebab.
2: Jij bepaalt. Funnies betaalt.
1: Ja, wij mogen vandaag weer iemand blij maken met een gratis maaltijd. Maar dat gaat natuurlijk niet zomaar. Jay, vertel eens.
0: Nee,
1: hoe zit
0: nee
1: dat?
0: Het zit namelijk zo. Zometeen hoor je ergens tussen de nummers door dit geluidje.
2: Bel nu 0909-3869-3869.
0: Juist. En als je dat geluidje dus hoort, dan moet je snel bellen naar de studio. Ja, dat nummer wordt dus genoemd in dat fragmentje, dus je moet gewoon goed opletten. Nemen wij op, dan is het aan jou om zo snel mogelijk en duidelijk mogelijk aan ons uit te leggen waarom jij degene bent die deze maaltijd verdient. Dus eigenlijk moet je gewoon een pitch houden. Een soort van verkooppraatje waarmee je ons overtuigt van oké, die gratis maaltijd, ja, die moet nu naar jou. Maar goed, je moet eerst je radio wat harder zetten en goed luisteren. Totdat ene geluidje komt, zeg maar. En als die er is, ja, dan kan je gewoon bellen. Zo simpel is het, Maai.
1: Easy peasy.
0: Nou, oké, mooi.

0: eten we vanavond?
1: Sushi?
2: Pizza?
1: Pasta?
2: Kebab?
0: Jij bepaalt. Funix betaalt.
3: Ja, dat was het alarm. Die heb je heel goed gehoord. Dat betekent dat je vanaf nu kan bellen naar 0909-3869-3869. En aan ons kan pitchen waarom jij nou die gratis maaltijd verdient.
4: Ja, en zorg ervoor dat op het moment dat wij opnemen, dat je radio uitstaat. Want dat kan zijn dat we meteen gaan in die...
3: Ja.
4: Als we horen dat die niet uitstaat, snap je? Oké, we gaan beginnen. Waarom moet Funix jouw eten voor je betalen? Vertel maar.
5: Mijn zoon heeft 3 dagen geleden ongeluk gehad. Hij is aangereden op de brommer en de bestuurder reed weg.
3: Oh,
5: mijn zoon had zijn lot overgelaten.
3: Vervelend.
6: Oh, dat is wel lelijk.
5: Ja,
6: super lelijk.
5: Ja. Dus ik ben al 3 dagen in de weer en geloof me, ik kan koken. Als de beste. Maar ik ben al 3 dagen in de weer en ik ben gewoon nou zo kapot. Mijn knie is dik. En vandaag is het zo heet en ik had zoiets van, ik trek het niet om te koken.
4: Ja, ja, en, kijk, ik vind het echt heel moeilijk om dit te zeggen. Maar ik moet het zeggen, omdat ik ook gewoon in de studio zie dat iedereen eigenlijk hetzelfde erover denkt.
3: Sorry. Heel veel beterschap.
4: Ja, heel veel beterschap en sterkte. Ja, deze doen we heel respectvol. Oké, ja. De volgende. Waarom moeten we jouw eten voor je betalen? Vertel.
7: Wij zijn druk in verbouwen en de hele keukentafel staat.
4: Maar hij heeft ook geen keuken, maar ze had gewoon eten meegenomen.
3: Echt?
4: Dus I'm just saying. Je kan gewoon nog steeds bellen naar 0909-3869-3869. Als je wil dat we jouw eten voor je gaan betalen vandaag. Nou, heel simpel is dat toch?
3: Ja.
4: Je hoeft alleen maar een nummertje te bellen.
3: Eigenlijk verdien ik het, JJ.
4: Een goede pitch houden en dan... krijg je gewoon gratis eten van ons, in principe als je pitch goed is. Dus bellen naar 0909-3869-3869.
3: Ja, want ik heb dus ook gewoon geen keuken.
4: Jij dus?
3: Net als die vrouw.
4: Oké, vertel. Hou nu je pitch.
3: Oké, ik heb heel veel honger. Ik heb al een week bijna geen keuken en het is Pinkster, het is wie?
4: Ja, sorry, maar dat is, nou ja, sorry, het gaat hem gewoon niet worden.
3: Jammer, I tried.
4: Hé, hey, maar we hebben wel iemand aan de lijn. Hè? Waarom moet de Funix jouw eten wel betalen?
8: Ja, ik moet vanavond 3 uur s'nachts werken. En dan heb ik geen zin om te gaan koken.
4: Wat moet je doen?
8: Om 3 uur s'nachts gaan werken.
3: Oh, ja.
8: In de horeca nog.
4: Oké. En waar werk je?
8: Nog.
4: Ja, sorry. Daar. Sorry.
3: We kunnen lekker geweest zijn.
4: Waarom moet Funix jouw eten wel voor je betalen? Vertel.
9: Wij hebben een goede daad verricht door zelf voedsel weg te geven voor de voedselbank voor Oekraïne.
3: Oh.
4: Waar hebben jullie dat gedaan?
9: Bij de Albert Heijn in Leidschendam. Daar kreeg je een folder mee, daar kon je kiezen wat je moest geven, zoals voedsel in blik, thee, zeg maar voedsel wat niet snel kan bederven.
4: Juist.
9: Dus, hey. Wij hadden ongeveer voor de 15 euro hadden wij voedsel weggegeven voor de mensen in Oekraïne.
4: Nou, zal ik jou wat vertellen?
9: Nou.
4: Ik gooi er nog 10 euro bovenop en dan gaan wij jouw eten voor je betalen. Bam.
9: Lekker.
4: Hey, wat gaat het worden dan?
9: Ik denk iets van Moxie met die, denk ik.
4: Oh,
3: lekker,
4: hey, weet je wat ik vergeten ben te vragen? Wat je naam is eigenlijk?
9: Kevin.
4: Vandaag word jij getrakteerd, Kevin. En wordt misschien zelfs een Moxie met die. Nou, blijf aan de lijn, dan gaan we ervoor zorgen dat die Moxie met die bij je aankomt. Goed?
9: Thanks.
4: Oké, geweldig. Hey, lekker bezig, wou ik nog even zeggen, man. Top.
9: Dankjewel, fijne uitzending.
4: Dank je, hoi. Ja, kijk, hè? Ik bedoel, hij doet wat. Wie goed doet,
3: goed ontmoet.
4: Ja, zeker. Zo is het maar net. Hey, ik heb nog een paar lekkere tracks voor je klaarstaan. Jazeker. Dan hoor ik je al zeggen, oké, welke, Jay? Want jij noemt het lekker welke. Ik heb Loyal van Party Next Door voor je. Ik heb zometeen ook eentje van Lucio en Christian D. Welke dat is, hoor je ook straks. Maar eerst Kevin en

Ik zonder streken, is net een zebra zonder strepen. Jas voor me gekookt, was er vergeten. Prullenbak ligt nu mee eten. Boodschappen, hoef je niet zelf te betalen. Gooi het op mij, deze weken zie je het als een teken.

Party girl, party girl. Ai, ai, ai, jongen. Luister, ik weet niet of jij dit doet, maar deel je wel eens je locatie met je partner? Nou, je hoort zo wat dat betekent als je dat dus wel doet.

0: zin in Latijns-Amerika? Met Air Europa vlieg je er comfortabel naartoe. Ontdek een wereld vol kleur, warmte en passie. Vlieg met de meest Latijns-Amerikaanse airline van Europa. Ga naar aireuropa.com en boek jouw droomreis.
1: Air Europa, you decide.
2: Nieuw!

0: zin in Latijns-Amerika? Ga naar AirEuropa.com en boek jouw droomreis.
1: Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84. App ons 06 8288 786. Of check istanbulhair.nl.
2: Amsterdam, stand by for Morgan.

0: wil promoten? Wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-checkie. Mooi niet, vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, beta.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.

0: beste in sportvoeding.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.

0: complicated.
1: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonics-kanalen.
2: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
3: Bij Vloerenkings vind je de mooiste vloeren. Altijd met de laagste prijsgarantie. Wij zijn de grootste en de beste in kwaliteit en service. Bezoek ons in Den Haag of Amsterdam en binnenkort ook in Rotterdam. Vloerenkings.nl. Koningin in vloeren.
4: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
5: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
6: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
7: Kijk op kwf.nl/voor wie.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA. Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
10: We love you, president.
9: Luister naar de nieuwe podcast Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
11: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
12: Oh, wat betekent dat voor mij?
11: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
12: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
11: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
12: En moet ik verder nog ergens op letten?
11: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op Utrecht Centraal hebben ongeveer 20 activisten van actiegroep Extinction Rebellion korte tijd vanmiddag het spoor geblokkeerd. Alle treinen van en naar Utrecht werden voor ongeveer 2 uur stilgelegd. Gisteren werd de spoorblokkade al verboden door de burgemeester, de politie en het OM. Maar na een sit-in bij de poortjes in de stationshal liep een groepje activisten toch het spoor op. De politie heeft ze daar snel weer weggehaald. In Winschoten heeft de politie 40 dode dieren gevonden in een schuur. Het ging onder meer om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. Naast de dode dieren waren er in dezelfde stal ook zo'n 160 levende dieren. Die werden onder zeer slechte omstandigheden gehouden. Zo hadden ze niet genoeg eten en drinken en kregen ze nauwelijks zonlicht. De politie kwam in actie na een anonieme tip over de schuur in Winschoten. Frankrijk laat de extreemrechtse Israëlische minister van Veiligheid Ben-Gvir niet meer toe op Frans grondgebied. Aanleiding is het filmpje dat Ben-Gvir plaatste van activisten van de Gaza-vloot die door Israël waren opgepakt in internationale wateren. Ze moesten geknield zitten met hun handen vastgebonden. Frankrijk noemt dit onacceptabel. De activisten zijn inmiddels weer vrij. In Madrid zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen premier Sanchez. Volgens de organisatie waren er 80.000 mensen op de been. De Spaanse autoriteiten spreken van 40.000. De linkse regering Sanchez ligt onder vuur omdat een van zijn vertrouwelingen aangeklaagd is voor corruptie, witwassen en valsheid in geschriften. De demonstratie richtte zich ook tegen immigratie. Het weer, een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Vanavond en vannacht blijft het droog en dan koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ja, mag jouw partner jouw locatie 24/7 zien? Ja, we gaan het zo bespreken.

0: Hit me up. Hey, deel jij wel of niet je locatie met je partner? Want dan zou ik nu echt even extra goed opletten. Complicated
1: question. Soms zit je met van die levensvragen waar je geen antwoord op hebt. En dan kan je niet naar je vrienden of familie. Dan kom je gewoon bij ome Jay en tante Mai. Even je hart luchten, toch Jay?
0: Ja, dat klopt helemaal. En vandaag hebben we een complicated question van Quincy. Quincy zegt, goedemiddag. Ik heb nu drie maanden een relatie met een mooie vrouw. Ze is een klein beetje toxic, maar daar hou ik wel van.
1: Okay.
0: Gewoon om de boel spannend te houden. Alleen, nu gaat ze in mijn ogen te ver. Ze wil mijn locatie hebben en de hele dag ook.
1: Oh.
0: Niet alleen één keer. Gewoon zodat ze me altijd kan controleren. Ik heb gezegd dat ik het liever niet deel, omdat ik niet het gevoel wil hebben dat ik de hele dag gecontroleerd word. Zij zegt dat het een no-go is als iemand niet je locatie wil delen, of niemand niet zijn locatie wil delen. Want je hebt dan iets te verbergen. Wat denken jullie? Moet ik wel of niet mijn locatie met haar delen?
1: Ja, ik vind het ook fucking toxic. Ik ga niet voor jullie gaan.
0: Ja, het is in principe toxic, maar je kan aan de andere kant ook zeggen, ach, ik heb niks te verbergen hier, kijk maar lekker joh.
1: Ja.
0: Het heeft twee kanten.
1: Ja, maar het kan ook echt irritant zijn, man.
0: Ja, kijk, uit principe...
1: Waarom ben je dan hier? Waarom zei je net dat je daar was? Ja, dat hoeft voor mij niet, hoor.
0: Ja, ja.
1: Terwijl ik ken wel echt stellen die dat wel echt met elkaar doen. En ik weet zelfs van een stel die wilde op een gegeven moment een trouwring voor zijn vrouw kopen. Maar dat kon niet, want als hij die locatie uitzette, zou ze het doorhebben. En anders zou ze zien waar hij is.
0: Ja, dat lijkt me denk ik het moeilijkste van alles. Je kan nooit je partner verrassen. Je kan nooit denken van, hey, ik ga dit even nu fixen.
1: Ja,
0: surprise
1: of ik ga
0: party.
1: Snel dat doen.
0: Kan niet.
1: Alles verklaren.
0: Je moet alles uitleggen of ze ziet het. En dan kan je kan natuurlijk achteraf uitleggen na de verrassing. Maar ja, voor de verrassing wil je dat niet hoeven, toch?
1: Maar aan de andere kant, stel hij reageert een keer niet of er is iets, dan weet ze wel altijd van, oh, het zit goed, want hij is bij zijn moeder of zo.
0: Ja, of qua veiligheid is het ook chill, weet je. Ja. Vooral als man naar je vrouw dan misschien. Want ja, vrouwen zijn toch vaker slachtoffer van geweld of gezeik buiten op straat. Dan kan je altijd wel even een beetje in de gaten, oké, mijn vrouw fietst nu daar. Oh, ze is nu... Oké, ze is bijna thuis. Weet je, dat je een beetje of hard tegemoet kan lopen of iets dergelijks. Dat is... Weet je, qua veiligheid kan het wel voordelen hebben. Maar aan de andere kant blijf ik toch een gevoel hebben, dit is toxic.
1: Ja. Nou, laten we het even vragen. Want Quincy die twijfelt of het normaal is dat zijn vriendin na 3 maanden relatie zijn live locatie 24/7 wil kunnen volgen. Hij vraagt zich af of hij dit wel moet toestaan. Wat vind jij? Laat het even weten in de NPO Luisterapp en dan gaan we het even bespreken.
2: Featuring Gaa and Jade Lauren. Oh.

0: Christian.
1: Ai, ai, ai. Quincy twijfelt of het normaal is dat zijn vriendin na 3 maanden relatie zijn locatie, live locatie, wil hebben 24/7. Ze wil hem gewoon kunnen volgen. En hij vraagt aan ons of dat, ja, normaal is. Moet hij dat toestaan bedoel ik. Wat vinden wij? Nou, we hebben aan jou gevraagd wat jij vindt. En Tarzan die zegt het is enorm toxic. Het is ook een teken dat je diegene niet vertrouwt. Ik zou het niet toestaan, man. Je hebt er alleen gezeik mee. Of altijd gezeik mee.
2: Ja. Anthony zegt, waar je telefoon is, hoef jij niet te zijn. Dus hoeveel zekerheid geeft dat?
1: Nou ja,
2: wow.
1: Dan belt ze je toch gewoon.
2: En dat is pas toxic.
1: Ja, maar dan belt ze je toch gewoon. Waar slaat dat op?
2: Ja, telefoon kan je doorschakelen. En ja, WhatsApp kan je ook via WhatsApp gebruiken.
1: Dan heeft hij gelijk daar het antwoord gegeven. Anthony,
2: maar dan ben je echt, dan heb je tijd. Sorry.
1: Ja, waarom zit je dan ook in een relatie?
2: So,
1: toch?
2: Ja.
1: No, ik weet niet wat het betekent, maar dat iemand heet blijkbaar zo. Ik deel mijn locatie wel met mijn vriend, maar dat ging vanzelf en niet omdat hij het eiste. Dat maakt het verschil. Daar geef ik No wel gelijk in.
2: Ja.
1: Als het gewoon vanzelf gaat en ja, whatever, toch?
2: Ja, want Dunja die zegt, ik vind als je getrouwd bent oké, maar de veiligheid voor de veiligheid, meer niet. Ja, dat vind ik ook. Als je in een goede relatie zit en het is gewoon gezond, prima. Maar hoe ik het begrijp van dit bericht, geeft het me een gevoel dat zij gewoon echt heftig is.
1: Ja, Selma die zegt, die klein beetje toxic maar spannend, dat gaat hem nog hoofdpijn bezorgen, vindt Selma.
2: Ja,
1: ja, ik hoor. Ja, sommige mensen kicken er gewoon een beetje op als iemand net op het randje toxic is.
2: Maar wat zouden we dan hem adviseren? Want ja, het is nu wel voor haar alles of niet.
1: Nou kijk, ik zie het zo. Op het moment dat het nodig is in een relatie, dat je verplicht je locatie moet delen, dan moet je afvragen waarom je in die relatie zit.
2: Ja.
1: Zij moet zich afvragen waarom zij in deze relatie zit. En niet per se hij ook natuurlijk op zijn manier weer. Maar waarom zeg ik zij? Blijkbaar heeft ze iets te verwerken nog. Want kijk, als hij iets heeft gedaan waardoor ze hem niet vertrouwt, ja, dan moet ik er toch gelijk geven naar mijn mening.
2: Ik ook.
1: Maar als dat nooit voorgevallen is, en nee, ze gaan net 3 maanden met elkaar, dus hoeveel kan er gebeuren? Kan veel gebeuren, maar laten we ervan uitgaan dat er bijvoorbeeld niks gebeurd is. Dan zou ik denken, lieve dame, probeer even eerst te verwerken wat in het verleden met jou gebeurd is. Waar mensen jou wel slecht hebben behandeld en jou hebben laten zien dat ze niet te vertrouwen zijn. Je hebt nu een goede man waarschijnlijk. Verpest dat niet, weet je?
2: Nee, precies. Daar ben ik het wel mee eens.
1: En ja,
2: ik vind het een hele goede advies.
1: Ja, en Quincy kan gewoon naar funix.nl gaan en dit fragmentje laten horen aan haar.
2: Ja.
1: Want je kan terugluisteren. En dan hopen we dat we jullie hiermee op weg hebben geholpen.
2: Ja, precies. En heb jij nou ook een complicated question? Laat het dan even weten in de NPO luisterapp of mail het gewoon even naar itscomplicated@funix.nl.

0: dat.
1: Toen gebeurde dat, toen was er een andere moeder die een kind aansprak omdat die de fiets had gestolen van een kind.
0: Dat is wel heel extreem.
1: En toen deed dat jongetje dit.
0: Nee, middelvingers gewoon.
1: Twee volle middelvingers.
0: Naar die moeder toe.
1: Naar die moeder.
0: Wow.

Zometeen heb ik heerlijke tracks klaar voor je staan. Ja, we hebben nog een nieuwe van Lassa en ICSB. Een aura check. Je kent die misschien nog niet, maar je gaat hem zo horen. Karim komt ook met Margiela. Dat is weer een wat oudere bekende. Maar nu krijg je Lil Kleine samen met Jonah Fraser. Dit is Fashion.

0: track Slide.
1: Phonics.
2: The Jay en Mahi Show.
1: Met Jay en Mahi.
3: Jay, ik was weer lekker aan het scrollen op die telefoon van mij. Zoals
0: wat je wat minder mag doen, maar goed.
3: Nee, want ik kom altijd met leuke weetjes en ik heb er vandaag weer één.
0: Oh ja?
3: Er wordt dus gespeculeerd.
0: Ja.
3: Dat SPMG een show gaat maken, een reunie.
4: The single dog talking about some SPMG is back, SPMG is back, hold on. Y'all better not fucking let us down. Y'all better not let us down als dit fake is.
0: Ja, het
3: gaat echt hem op TikTok. Iedereen verwacht het, iedereen denkt het,
0: iedereen wil het.
3: Iedereen
0: het
3: wil
0: ook.
3: Het. En ja, ze denken dus ook gewoon echt Ziggo Dome. En iedereen zegt ook 5 december.
0: Ik ga je eerlijk zeggen, er is ook geen betere plek dan Ziggo Dome voor ze, denk ik. Want hey. Avas is te klein.
3: Ik denk het
0: Arena open. Is zo groot dat het niet meer gezellig is.
3: Dat je hebt is niet leuk.
0: Je hebt dan niet het gevoel dat je dichtbij ze bent. En ik zeg eerlijk, ik denk dat ze Arena zelfs best wel ver zouden komen. Maar ik denk Ziggo is gewoon perfect.
3: Ik hou niet van Arena concerten.
0: Ja, ik snap wat je bedoelt.
3: Gezelligheid is weer.
0: Ja.
3: Geluid is kut. Maar ja, ik denk dat het gewoon in no time is uitverkocht als het waar is. En ik hoop dat we aankomende week gewoon meer gaan horen.
0: Nou ja, ik kan wel zeggen dat ik hier en daar geluidjes van betrouwbare bronnen heb. Dat we er wel van uit mogen gaan.
3: Ja?
0: Dat er iets gaat gebeuren uit de hoek van SPMG.
3: Want mensen zeggen dus ook gewoon 5 december. 5 december gaat
0: het
3: gebeuren.
0: Ja, er zijn foto's waarbij Ziggo Dome het heeft afgebeeld. Dat is hoe mensen aan 5 december komen.
3: Oh, dat heb ik dus niet.
0: Ziggo heeft dus op die grote lichtschermen die ze hebben op het gebouw een datum gezet. SBMG 5 december 2026.
3: Nee joh.
0: Zo is dit gestart.
3: Ah.
0: En Ziggo gaat dat niet zomaar doen als het niet gaat gebeuren.
3: Ik dacht dat mensen het gewoon hebben gehoord. En,
0: Ik heb
3: die hele Ziggo afbeelding niet eens gezien.
0: Ja, die is er zeker.
3: Je moet volgende keer beter scrollen, denk ik.
0: Je moet inderdaad iets. Je moet ook niet alleen scrollen, zoals het nummer van hiervoor van KM, moet je ook sliden. Dat kan je zien, snap je? Het staat namelijk letterlijk tussen de slides. Als je naar de Instagram van Phonics gaat, kan je het ook zien.
3: Ja, ik zeg je eerlijk, dit is een reunie die je wilt.
0: Jammer.
3: I can't wait. Ik ga gewoon, denk ik, gewoon mijn longen uit mijn lijf schreeuwen, zingen, rappen. Elke tune.
0: Ik zeg je eerlijk, anno 2026, Chief en Henkie T samen?
3: Dat is wat je wil.
0: Hey, maar je moet begrijpen hoe gruwelijk deze act is, hè?
3: Ja.
0: Individueel zijn het al giants.
3: Snap je?
0: Ze hebben zichzelf individueel naar de breuk bewezen wat ze kunnen. En nu gaan deze boys weer samen om een concert te geven, denk ik dan.
3: Ik hoop dat dit concert er dan ook weer voor zorgt dat we mogen genieten van nieuwe muziek. Ik hoop het.
0: Ik hoop het ook.
3: We gaan het
0: maar ik denk dat we dankbaar moeten zijn voor
3: sowieso
0: alle pokus die ze al hebben en die ze live met ons gaan doen die 5 december.
3: Maar Jay, we manifesteren het.
0: Ja, en kijk, we moeten natuurlijk de echte bevestiging nog krijgen, maar ik wil gewoon niet anders denken dan dat het gaat komen. Gewoon.
3: Hey,
0: zullen we niet alvast een kleine SBMG concertje fixen? Gewoon.
3: Alsjeblieft.
0: Is er één nummer van SBMG waarvan jij nu denkt, ja, die moet ik even horen of die kan niet ontbreken tijdens het concert? Welke track van SBMG kan volgens jou niet ontbreken tijdens het concert? Als jij het zegt in de NPO Luisterapp, dan gaan Maaien en ik het even voor je draaien.

0: Drake met Hotline Bling. Ja, ik hoef eigenlijk helemaal niks over Drake meer te zeggen, toch? Ik bedoel, iedereen weet toch dat hij de beste op dit moment is, toch?
1: The Jay and Mahi Show.
0: Ja, of ik ontketen nu opeens een heel andere discussie. Maar we hebben het over iets belangrijkers dan Drake voor ons op dit moment. En het gaat over SBMG. Er zijn speculaties dat er een concert gaat komen op 5 december 2026 in de Ziggo Dome. Dus wij denken dat dat wel gaat gebeuren. Nou, en naar aanleiding daarvan heb ik gevraagd: welke track van SBMG zou je heel graag willen horen? Ja, ja, en toen kwam wat eruit?
2: Nou, Jesse die kwam echt en een paar andere mensen met bro, 4 keer duurder natuurlijk. En toen dachten wij natuurlijk, want alles is tegenwoordig ook 4 keer duurder. Dus laten we dat maar gewoon doen. Ja, dat is toch ook zo. We kunnen niet eens met de tank ergens naartoe.
0: Nou, dan ga ik er ook geen woorden aan vuil maken. Hier is...

0: Zin in Latijns-Amerika? Met Air Europa vlieg je er comfortabel naartoe. Ontdek een wereld vol kleur, warmte en passie. Vlieg met de meest Latijns-Amerikaanse airline van Europa. Ga naar aireuropa.com en boek jouw droomreis.
1: Air Europa, you decide.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
3: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
2: Ai, de man met de hamer.
3: Ja. En gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
4: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
0: Zin in Latijns-Amerika? Ga naar aireuropa.com en boek jouw droomreis.

0: Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84. App ons 06 8288 786 of check istanbulhair.nl.
1: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
2: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
1: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
0: Deze zomer nog een volle haarbos? Check

0: College introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft vanmiddag in totaal 27 actievoerders van Extinction Rebellion aangehouden na hun blokkade van het spoor op Utrecht Centraal. Ze stapten aan het begin van de middag het spoor op om aandacht te vragen voor de situatie in Gaza. Na een half uur werden alle activisten door de politie van het spoor gehaald en aangehouden. Het treinverkeer lag zo'n 2 uur stil. De spoorblokkade was verboden door de burgemeester van Utrecht, het OM en de politie. Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Bertram, noemt de actie heel kwalijk. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïense media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïense Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olie-industrie van het land wordt bestookt. Daar zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft de Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een drone-aanval op olieinstallaties. In Madrid zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen premier Sanchez. Volgens de organisatie waren er 80.000 mensen op de been. De Spaanse autoriteiten spreken van 40.000. De linkse regering Sanchez ligt onder vuur omdat een van zijn vertrouwelingen aangeklaagd is voor corruptie, witwassen en valsheid in geschriften. Het protest was georganiseerd door oppositiepartijen. De demonstratie richtte zich ook tegen immigratie. In een schuur in Winschoten in Groningen heeft de politie 40 dode dieren gevonden. Het ging om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. In de schuur waren ook nog 160 levende dieren die onder slechte omstandigheden werden gehouden. Het weer een paar wolkenvelden, maar verder volop zon. Vanavond is het nog lang warm en vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Tuned by Imani Invite. Zometeen muziek van Tyla, maar eerst hoor je Jader in speakers met Controlando.

0: Fights.
1: Ja, je girl is back. Je hoort het al. Je bent ingetuned bij Imani Invites. En dat betekent dat we er samen weer een heerlijk feestje van gaan maken. De komende 2 uur hoor je de lekkerste muziek, de gezelligste gasten. En we gaan er helemaal voor zorgen dat jij ready bent om outside te zijn vandaag. Want het is heerlijk weer. Ik kom net eigenlijk aangerend van een mijn allereerste festivalboeking eigenlijk. Dat is wel eigenlijk even een momentje om bij stil te staan. Allereerste festival, dus dat betekent dat de zomer echt is begonnen. Ik heb er helemaal zin in. Maar ik ben eigenlijk ook heel erg benieuwd waar jij deze zonnige zaterdag hebt doorgebracht. Misschien ben je lekker naar de beach gegaan. Misschien stond je ook wel op een festival. Ben je onderweg keihard aan het werk? Dat kan natuurlijk ook, hè? Want je hebt werkpaarden en je hebt sierpaarden natuurlijk. Laat het me even weten in de NPO Luister-app hoe jij deze hete dag hebt doorstaan vandaag. En dan ga ik in ieder geval wat heerlijke tunes voor je draaien. Zometeen hoor je Punta Cana na Dior en Kaya Imani.

0: addicted through your speakers.
1: Phonix.
2: Imani invites.
0: Ja, bij een hete zaterdagavond zoals deze hoor natuurlijk een DJ die je woonkamer, je auto, wherever je ook aan het luisteren bent, helemaal gaat veranderen in een tropische vissa. En gelukkig weet de DJ tegenover mij precies hoe dat moet. Want ze kan je los laten gaan op haar Afro House, Dancehall, allemaal piano beats. En vanavond is ze gewoon bij mij hier in de studio. Give it up voor DJ Lina Rosa.
3: Hi.
0: Welkom. Leuk dat je er bent. Are you excited?
3: Ja, zeker. Ook wel een beetje spannend, maar ik vind het heel erg leuk.
0: Got this. Gaat helemaal goed komen. Ik heb super veel zin in je set. Je bent zo'n 3,5 jaar geleden begonnen met draaien. Maar dat begon allemaal een beetje op een huisfeestje, toch? Heb ik begrepen. Neem me even mee naar dat moment. Hoe was dat? Ging je daarheen met een USB en ik dacht je van, dit wordt mijn debuut. Had je het voorbereid? Hoe ging het?
3: Nee, totaal niet. Ik had eigenlijk nog nooit, behalve DJ's en films gezien. Maar die guy had gewoon een draaitafel. En hij ging me gewoon in één keer uitleggen hoe het allemaal werkte. En toen dacht ik, dit vind ik echt heel erg leuk. En ik ben echt een persoon, als ik iets in mijn hoofd heb, moet ik het gelijk doen. Dus toen de volgende dag ben ik naar Mediamarkt gegaan. En toen heb ik zo'n DDJ-200 gekocht.
0: Ja.
3: En toen ben ik gelijk gaan oefenen. Dat eigenlijk een beetje.
0: Wat goed. Ja, voor de luisteraars, je denkt een DDJ wat? Het is gewoon een kleine DJ-deck. Zeg maar. En volgens mij ben je dan gewoon een soort van queen of manifesting. Want ik heb dus ook begrepen dat je gewoon altijd hebt gezegd van ik wil echt heel graag op zomercarnaval in Rotterdam gaan draaien. En nu gaat dat gebeuren, toch? Hoe is dat gegaan?
3: Ik had gewoon een beetje onderzoek gedaan ook naar welke trucks er zijn, et cetera. En zo ben ik eigenlijk een hele leuke vrouw tegengekomen. En dat klikte gelijk. En zij had eigenlijk nog een DJ nodig voor op haar truck. Dus zo eigenlijk.
0: Wat goed. Dus jij had haar benaderd van, zoeken jullie nog iemand?
3: Ja, zo
0: is het. Wat goed. Ja. Zo zie je maar weer. Soms moet je gewoon even brutaal zijn.
3: Zeker, als je echt iets wil.
0: Ja, 100%. En wat is dan, is er een speciale reden dat je echt specifiek op zomercarnaval wilde draaien?
3: Ja, zeker. Mijn roots liggen in Curaçao en ook in Aruba. Dus vandaar dat ik dat heel erg leuk vind. Ik vind het leuk om voor mijn familie ook te doen. Dus vooral vandaar.
0: Het is gewoon eigenlijk echt een beetje een full circle moment voor jou.
3: Ja, zeker.
0: Wat leuk. En zometeen ga je natuurlijk hier ook live een setje voor ons draaien.
3: Ja.
0: Wat kunnen we daar een beetje van verwachten?
3: Nou, wel echt totaal iets anders dan dat ik ga doen op zomercarnaval.
0: Mm-hmm.
3: Maar het is vooral omdat ik dit heel erg leuk vind. En ik ben heel erg zoekende naar mijn eigen sound. Of ik heb het wel een beetje gevonden, maar ik vind het een beetje spannend om dat naar buiten nog te brengen. Omdat mijn omgeving, luister dat misschien wat minder.
0: Ja.
3: Maar nu dacht ik gewoon, ik wil gewoon echt een keer proberen wat ik echt heel erg leuk vind om te doen. En dat is totaal iets anders dan dat ik op zo'n truck ga doen. Want het is vooral een Afro House set, zeg maar.
0: Oké, nice. I love an Afro House set. En dat is ook top voor dit weer.
3: Ik vind het heel nice.
0: Toch?
3: Vanmiddag heb ik een beetje geoefend en zo, dus dat voelde wel goed.
0: Ja, top. Ik heb er helemaal zin in. Zometeen hoor je dus DJ Lina Rosa in de mix. En voordat je haar hoort, hoor je nog Wanda Benta met Noah Halla. Dus ik zou zeggen, maak je alvast ready. Trek iets aan waarin je goed kan bewegen, want zometeen

en Jan Felix door je speakers. En met dit weer worden we denk ik allemaal wel een beetje toxic, toch? We up in the club. Imani and Vibes. Ja, het zonnetje schijnt, dus ik denk dat het gewoon het juiste moment is om even de energielevels omhoog te gooien. Ik ben hier met DJ Lina Rosa in de building. En zij gaat ervoor zorgen dat je gewoon eventjes gewoon in de heerlijke zaterdagavond vibes gaat komen. Dus ik zou zeggen, zet je volume harder, schenk een drankje voor jezelf in en enjoy!

0: sushi? Bestel snel haiijsushi.nl. Profiteer nu van de Haiijai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiijai Sushi.nl.
1: Nieuw!

0: vacatures. Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84. App ons 06 8288 786. Of check istanbulhair.nl.
1: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
0: Deze zomer nog een volle haarbos? Check istanbulhair.nl.
2: It's complicated met Jay en

0: vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-checkie. Mooi niet, vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, beta.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
2: Volg Phonics op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
4: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
3: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
5: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super.

0: wereldorde verandert in razend tempo.
1: In het tv-programma Bureau Buitenland proberen we samen met allerlei wereldwijze gasten meer grip te krijgen op alle ontwikkelingen.
2: Bram Vermeulen en Sophie Derksen bespreken de wereldpolitiek. Bureau Buitenland, morgen 9:55, VPRO NPO 2.
3: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
4: Oh, wat betekent dat voor mij?
3: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
4: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
3: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
4: En moet ik verder nog ergens op letten?
3: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Willem II keert na een jaar terug in de Eredivisie. De Tilburgers wonnen de finale van de play-offs om promotie en degradatie van FC Volendam. De heenwedstrijd werd woensdag met 2-1 gewonnen door Volendam. Willem II won vanavond de return met 2-1 en dus werd er verlengd. Maar omdat de wedstrijd toen nog niet was beslist, kwamen er penalties. En die werden gewonnen door Willem II. FC Volendam degradeert na 1 jaar weer uit de Eredivisie. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïnse media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïnse Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olieindustrie van het land wordt bestookt. Daar zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een droneaanval op olieinstallaties. In totaal zijn vanmiddag 27 actievoerders van Extinction Rebellion opgepakt voor het blokkeren van het spoor op Utrecht Centraal. De activisten wilden met hun actie aandacht vragen voor de situatie in Gaza. Ze werden al snel van het spoor gehaald, maar het protest veroorzaakte wel een paar uur vertraging. De Israëlische minister van Veiligheid Ben-Gvir is niet meer welkom op Frans grondgebied. Het besluit van de Franse regering volgt op het oppakken van activisten van de Gaza-vloot op internationale wateren. Ze werden tegen hun zin meegenomen naar Israël. De extreemrechtse Israëlische minister plaatste een video van zijn bezoek aan de activisten. Daarop is onder meer te zien dat ze knielend op de grond zitten met vastgebonden handen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Frankrijk zulke praktijken niet accepteert. Het weer, een paar wolkenvelden, maar verder volop zon. Vanavond is het nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm. En dan is het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Imani. Je luistert nog steeds naar Imani Invite. Zometeen watch out for this door je speakers. Maar eerst Broederliefde met Maak Me Niet Heen.

0: Zaterdagavond pre-party is al volop bezig. En inmiddels is er ook weer een nieuwe gast bij mij aangeschoven. En deze artiest ging keihard sinds Phonics Talent. En is daarna eigenlijk gewoon niet meer gestopt met groeien. Afgelopen vrijdag dropte hij een nieuwe single. En vanavond zit hij gewoon hier bij mij in de studio. Give it up for Kees.
1: Yes, goedenavond.
0: Welkom.
1: Dankjewel.
0: Leuk dat je er bent.
1: Yes, hetzelfde.
0: Ja, of course. Ik zei natuurlijk net al, je hebt gisteren een nieuwe track uitgebracht.
1: Yes, cool.
0: Shake Body. Ik heb hier eventjes een klein

0: Het is wel de perfecte vibe voor dit weer, of niet?
1: Ja, lekker toch? In je autootje zitten, raampje open.
0: Heerlijk, dit heb jij even goed gepland, of niet?
1: Plannen, ja, meestal werken we gewoon snel. Dus het is niet zeg maar vanaf dat we het heel lang plannen. Het is gewoon op korte termijn. Maar als we iets voelen, maken we het snel af en dan droppen we het gewoon.
0: Dus je bent gewoon geblest dat toevallig met deze release opeens gewoon een hele hittegolf hier in Nederland is.
1: Ja, uit het niets. Maar ja, soms die dingen gebeuren zo. Dus,
0: moest zo zijn.
1: Het moest zo zijn.
0: Hey, jij deed in 2023 mee aan Van X Talent.
1: Yes.
0: En inmiddels pak je echt miljoenen streams. Je gaat echt super hard met tracks als Wanda en Dopamine. En van Dopamine maakte zelfs, moet ik het goed uitspreken? Nu wou ik weer Miguel zeggen. Miguel met een H. Miguel.
1: Yes.
0: Van I Adore You, een remix. Ik heb daar ook nog even.

0: dat de mensen die naar festivals gaan, die deze tune sowieso wel voorbij hebben horen komen.
1: Ja,
0: maar hoe is dit op jouw pad gekomen? Hoe is dit opeens zo hard gegaan?
1: Ja, het was... Dopamine was dus in december uitgekomen, begin december 2024.
0: Mm-hmm.
1: En 2 maanden later ging die viral op Instagram volgens mij. En toen had hij het waarschijnlijk voorbij zien komen en hij DM'de me gewoon. Hij zei van, yo, laten we gewoon een house remix maken. Dus ik dacht, ja, let's go.
0: Wauw.
1: Waarom niet?
0: En als dat zo dan zo hard gaat, hè, merk je dat dan ook in je zakken, zeg maar?
1: Ja, kijk, ik kan zeker niet klagen. We zijn er nog niet, maar... Voor nu hoef ik niet te klagen, zeg maar.
0: Ja, dat is altijd top, toch?
1: Ik kan er gewoon een beetje rondkomen.
0: Nou, dat is lekker, dat is lekker. En maar dat betekent in ieder geval ook dat je internationaal bent opgevallen. Heb je zelf ook een beetje ambities buiten Nederland?
1: Ja, eerlijk gezegd ben ik eigenlijk meer bezig met het buitenland dan in Nederland zelf. Dus ja, mijn ambities liggen daar sowieso.
0: Oké, dus je bent echt wel gefocust op de internationale markt, als ik zo kan zeggen. En stel dat als je dan met 1 artiest buiten Nederland een hit zou mogen maken, wie is dan de eerste die je opbelt?
1: Ja, veel mensen. Frank Lish, MHD, heel veel van die Franse mensen daar zo.
0: Kan je ook Frans of dat niet?
1: Nee, dat niet. Ik kan geen woord Frans, dus.
0: Ik versta niks, maar ik voel de vibe wel.
1: De vibe voel ik wel.
0: Oké, en waarom deze namen dan?
1: Ja, de muziek van hun pakt me gewoon. Dus ik was sowieso eerst echt begonnen met Afro. Dus een soort van Burna Boy-achtige, niet per se tunes, maar gewoon die richting. En toen kwam dit ook een beetje op mijn pad. En ik dacht, ja, ik voel, het is ook een Afro, maar van hun, snap je? En ik dacht, ja, dit voel ik ook, dus...
0: Super
1: ook een beetje mee bezig geweest dan.
0: Ja, en als je dan nu, ben je dan zeg maar nu wel ook een beetje shows hier aan het geven in Nederland? Of is het gewoon echt studio sessies? Zorgen dat je content viraal gaat?
1: Ja, ik begin wel telkens wat meer shows te krijgen hier zo. Ik word wat vaker benaderd en zo van mensen, van evenementen. Dus langzaam wordt het telkens meer en meer. Dus ja, dat is alleen maar mooi.
0: Ja, heel nice. Je bent echt lekker bezig. En ook vooral leuk om te zien hoe je dan bij Van X Talent bent geweest. En ja, eigenlijk is dat nog niet eens zo heel lang geleden.
1: Ja.
0: Maar je bent nu al zulke stappen aan het maken. En gewoon internationaal dingen aan het doen. Dus je bent in ieder geval super goed op weg, toch?
1: Yes, ja, dankjewel. Ja, zeker.
0: Ja, hey, zometeen gaan we verder kletsen. Maar ik dacht, we gaan eerst even je track draaien waar je hier natuurlijk voor bent.
1: Yes.
0: En ik dacht aan jou de eer om hem aan te kondigen.
1: Yes, dames en heren, hier is Kish.

0: net al even. Die tune is dus zelf in de New Music playlist van Nigeria en Ghana toegevoegd.
1: Yes, klopt.
0: Hoe dan?
1: Ja, vraag me niet hoe, maar het wordt al opgepakt.
0: Of, crazy.
1: Ja, opgepakt waarschijnlijk.
0: Ja, nou ja, dat wordt sowieso opgepakt dus. En je wordt dus wel echt al internationaal gecheckt. Dus dat is wel een dingetje, toch?
1: Ja, ja, klopt. Ja, zeker. Zeker een goed teken.
0: Ja, super nice. Hey, en in die tune zeg je dus, money come, money go, we spend money. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd, ben jij echt iemand die makkelijk geld uitgeeft? Of valt het stiekem eigenlijk best wel mee allemaal?
1: Ja, ik geef niet per se makkelijk geld uit ofzo. Het was gewoon meer in die trant van, zeg maar, de zomer komt, dus je gaat automatisch wat meer geld uitgeven. En ja, het was een beetje, zeg maar, daarop meer gericht. Maar zelf, ja, af en toe geef ik wat uit, wat kleins, maar niet, ik ben niet iemand die...
0: Gek loopt te spenden.
1: Ja, precies dat.
0: Want soms mag je jezelf wel even, in de watten leggen, toch?
1: Ja. Ja, af en toe.
0: Nou, ik ben dus heel benieuwd. Ik ga jou even een beetje testen, want we gaan een spelletje spelen. Wat kiest Kies? Dus ik ga jou eigenlijk wat stellingen voorleggen. En dan moet jij eigenlijk gewoon zeggen, ja, waar je voor kiest.
1: Yes,
0: ben je ready?
1: Yes, ik ben ready.
0: Oké, stel voor, nu 10.000 cash krijgen of een gegarandeerde nummer 1 hit met Shake Buddy.
1: Nummer 1 is met Shake Buddy.
0: Ja?
1: Ja.
0: Why?
1: Ja, ik denk dat dat iets meer gaat opleveren dan die 10.000, dus...
0: jij denkt verder, ja, zeg maar. Ja, ja, ja, ik hoor je. Oké, de volgende. Al je streams kwijtraken of al je geld kwijtraken?
1: Ik denk al mijn geld kwijtraken.
0: Oké. Maar ja, als je geen geld hebt, hoe ga je dan naar Stu?
1: Ja, kijk, ik heb, zeg maar, het geluk dat ik, zeg maar, ook zelf kan tapen, zelf dingen kan doen. Dus ja, dat zit wel een beetje in mijn voordeel dan.
0: Dat is top.
1: Dat is top.
0: Jij hebt die centen niet nodig. Oké, een hit maken met een artiest die je eigenlijk echt niet mag, of nooit meer een hit scoren?
1: Ja, nooit meer een... Lastig. Nee, ik denk in alle eerlijkheid, ik zou voor die eerste gaan.
0: Ja, toch? Dus ja, nooit meer een hit maken met een artiest die je... Of een hit maken juist met een artiest die je eigenlijk niet mag.
1: Ja, ja, ja, klopt dat, ja.
0: Soms moet je even je trots aan de kant zetten.
1: Snap je?
0: En al helemaal als je weet dat het je een hit gaat opleveren,
1: precies,
0: toch?
1: Dat, ja.
0: Ja, boeien. Oké, een jaar lang geen geld verdienen met muziek of nooit meer live kunnen optreden?
1: Lastig.
0: Ja, dit is moeilijk, hè?
1: Lastig. Ik denk die eerste.
0: Dus een jaar lang geen geld verdienen met muziek.
1: Yes, ik denk dat, ja.
0: Oké, je vindt de live performances gewoon zo leuk dat je denkt van... Ja.

0: hoort gewoon bij je muziek. Dus dat mag sowieso niet ontbreken.
1: Ja, precies. En misschien als het even is van, je weet toch, je gaat even een jaar locked in met goede shows neerzetten.
0: Klopt.
1: Dan daarna, the price goes up.
0: Snap je precies dat. Dus,
1: Ja, I love it. Yes. Nou, ik ben heel erg benieuwd naar jouw toekomstplannen. Want als ik je zo hoor, je gaat echt als een sneltrein. Wat is het volgende wat er voor jou op de planning staat?
0: Ja, ik ben voornamelijk gewoon veel... ik ben bezig met een project, dus met een album. Ik ben gewoon alles een beetje bij elkaar nu aan het fixen. Allemaal nummers afmaken. Heel veel dingen ook samen met mijn producer Giovanni. Hij is ook hier naast me. Dus met hem ben ik veel bezig. Hij is ook... Shakebar is ook door hem geproduceerd. Dus ja, dat vooral gewoon heel veel maken. En ondertussen gewoon links checken naar Frankrijk, Duitsland... Ja, dat eigenlijk.
1: Dus deze zomer zijn jullie samen buiten, of niet?
0: Ja. Samen buiten, maar ook samen heel veel joenen.
1: Ja, ik hoor je. Locked ingaan. Precies. Dus als ik het zo hoor, ga ik nog heel veel van jullie samen voorbij horen komen.
0: Ja, dat komt zeker goed.
1: Nice. Nou, ik ga jullie sowieso in de gaten houden. Heel erg bedankt voor het komen. En ik ben benieuwd met welke hit je binnenkort weer gaat binnenwandelen. Maar dat komt wel goed, volgens mij.
0: Dus we gaan het zien. Dankjewel voor de invite.
1: Ja, of course. Make some noise for Kish en...

door je speakers. Je bent nog steeds ingetuned bij Imani Invites. Zometeen hoor je Drake en Future door je speakers. Ook Dave en Thames komen voorbij. Maar eerst Mensa Serrano en Fresh met French Nails.

0: Advice.
1: En het is breaking news, want volgens mij is er een comeback waar iedereen op zit te wachten. Want sowieso, ik weet niet wat er in de lucht hangt. Van de Pussycat Dolls tot BTS, Be Brave, New Wave. Iedereen die is bezig met een reunie, met een comeback. En nu lijkt het er dus op dat niemand minder dan de boys van SBMG terug zijn voor een reunie in de Ziggo Dome. Nou, volgens mij hebben ze er zelf nog niet echt iets over gezegd. Maar gisteravond stond er dus heel groot opeens een afbeelding van SBMG. 5 december, reunieconcert in de Ziggo Dome. Dus ja, ik weet niet, tenzij het opeens een hele goede prank is van iemand. Denk ik gewoon dat dit echt gaat gebeuren en ik kan gewoon niet wachten. En ze zijn dus gisteren ook samen gespot op een metrostation in Amsterdam. Dus iedereen gaat helemaal los. Ik weet niet hoe het met jouw TikTok of For You page zit. Maar mijn TikTok stond er in ieder geval helemaal vol mee.
2: Maar zien jullie dit? Hebben jullie dit gezien? Ik ben daar. Eerst New Wave, check. Nu SBMG, check. Ik wil niks horen. Ik wil iedereen fit zien. Ik wil iedereen daar zien. Ik wil niks horen. Ik ben meteen wakker. Ik ben ready voor mall. Ik ben alles. Ik wil nu kaart verkopen. Nu.
1: Ik ben met hem. Ik ben echt met hem.
3: Ja? SBMG in de Ziggo Dome. Dit is geen AI, zeg maar. Dit is echt. Dit. It's money.
1: Yeah. Ik zweer, als ik daar ben en deze tune komt, is klaar.

Het is ook game op Child's Play en fresh door je speakers. We up in the club. Imani and Vibes. Ja, bij mij weet je, dit is de pre-party van je zaterdagavond. Maar na de pre-party gaan we natuurlijk over naar Funix Vissa. Daar staat mijn girly DJ Web voor je klaar. Om eventjes je energy levels omhoog te gooien. Ik zou zeggen, geniet nog heerlijk van dit lekkere weer. En ik check jou volgende.

0: blijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, Peter.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
2: Volg jij ons ook al? Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws, reports en livestreams op Instagram. @phonicsfm.
3: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
4: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN.

0: Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84. App ons 06 8288 786 of check istanbulhair.nl.
1: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
2: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
1: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
0: Deze zomer nog een volle haarbos? Check istanbulhair.nl.
3: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funnix.nl/nieuws.
4: It's complicated met Jay en Mahi.

Levi van Eck met het NOS-journaal. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. In Servië wordt opnieuw massaal gedemonstreerd tegen het bewind van president Vučić. Tienduizenden Serviërs demonstreren in hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hebben opgeroepen tot het protest. Er waren vaker grote demonstraties in Servië. De eerste was anderhalf jaar geleden. Aanleiding was toen het instorten van een nieuw dak van een treinstation waarbij 16 mensen omkwamen. Demonstranten zien dat incident als een gevolg van corruptie van de regering Vučić. De afgelopen dag hebben Rusland en Oekraïne elkaar opnieuw bestookt met grootschalige drone-aanvallen. Die waren ook gericht op hun olie-industrieën. Bij zowel Russische als Oekraïnse oliecomplexen is brand uitgebroken en schade ontstaan. Bij de drone-aanvallen vielen ook doden. In Oekraïne zijn zeker 5 mensen omgekomen. Willem II keert na een jaar terug in de Eredivisie. De Tilburgers wonnen de finale van de play-offs om promotie en degradatie van FC Volendam. FC Volendam degradeert na 1 jaar weer uit de Eredivisie. Het weer vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.

0: vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis

0: glasnetwerk. Ziggo.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnyxads.nl. Your city, your sound.
2: Wil jij ook ervaring opdoen binnen de mediawereld? Check onze vacatures op www.funnyx.nl/vacatures.
1: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Nu ook in Roosendaal. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
4: It's complicated met Jay
5: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
4: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo, en de vraag die we deze week in onze inbox kregen, it's complicated.
5: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Funnyx kanalen.
6: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
7: Wow, zin in een visa? Check dan nu het subchannel Funnyx Visa. Deze clip is 24 uur per dag geopend voor jou.

0: tijd via funnix.nl/news.
1: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-checkie. Mooi niet, vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, beta.
2: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
3: Dag OV-chipkaart, hey OVP!
2: Meer weten? Kijk op ovp.nl.

Levi van Eck met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet zijn voor een langdurige deal. Met de verklaring zou worden afgesproken dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld over details, zoals het openen van de Straat van Hormuz. President Trump zegt dat hij het meest recente voorstel van Iran bestudeert. Dat is opgesteld door bemiddelaar Pakistan. Trump neemt daar mogelijk dit weekend nog een beslissing over. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. De vrouwen van FC Barcelona hebben de Champions League gewonnen. De voetbalsters waren in de finale in Oslo te sterk voor de Franse topclub OL Lyon. Het werd 4-0. Voor de 22-jarige Oranje International Esme Brugts is het de tweede keer dat ze met Barcelona de Champions League wint. Het weer. Vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

massive, massive.

0: lippen ligt.
1: Zoek naar een bil om te wassen, kijk links. Zoek naar een bil om te wassen, kijk rechts. Zoek naar een bil om te wassen, kijk links. Rechts, rechts, links. Zoek een bil en was, was, was, was.

0: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa!
1: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: 3 sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
0: Nu ook in Gouda. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
3: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funix.nl/nieuws.
4: Zit in de visser?
3: Check dan nu het subchannel Funix Visa. Deze clip is 24 uur per dag geopend voor jou.

0: naar Nederland. Het Zuiderpark in Den Haag is dan the place to be. Met live op het podium. Zoekmachine, La Rouge, Kaya Imani, Pook, First Man, Good Vibes, Nems, Randy Verveer, Cali Boy en nog veel meer. Score je tickets nu via fawakafest.com.
1: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
2: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
3: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
4: De leukste series, interviews en de dikste sessies vind je op onze YouTube-kanalen Phonix en Phonix Gemist. Zien we je daar?
5: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
6: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA, Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld, waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
1: We love you, president.
0: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

Levi van Eck met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt op Truth Social dat onder meer de straat van Hormuz weer opengaat. Maar wat dit precies betekent is niet bekend. In de verklaring die nu in de maak is zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Giselle Pellicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pellicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. De film Fjord heeft op het filmfestival van Cannes de Gouden Palm gewonnen. De film van de Roemeense regisseur Cristian Mungiu kreeg daarmee de belangrijkste prijs van het filmfestival. Fjord gaat over een conservatief Roemeens gezin dat in Noorwegen woont. De kinderen worden door de kinderbescherming weggehaald vanwege huiselijk geweld. Het is voor Mungiu de tweede keer dat hij een Gouden Palm wint. Het weer, vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. Lucky Jones.

0: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
1: Bereik jouw doelgroep op Phonics. 5.

0: blijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound. Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. haiaisushi.nl.
2: De Burger King hamburger, onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1 bij Burger King.
0: Nu ook in Roosendaal. De best sushi deals in town. haiaisushi.nl.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
1: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
0: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
2: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is dé plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
3: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken.

Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Een Franse rechtbank heeft een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en martelen van zijn vrouw. Ze koos er, geïnspireerd door Gisèle Pelicot, voor om publiekelijk te spreken over wat haar is overkomen. De vrouw kreeg niet alleen te maken met seksueel geweld, maar moest ook onder druk van haar man seks hebben met honderden andere mannen. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. De vrouwen van FC Barcelona hebben de Champions League gewonnen. De voetbalsters waren in de finale in Oslo te sterk voor de Franse topclub OL Lyon. Het werd 4-0. Voor de 22-jarige Oranje International Esme Brugts is het de tweede keer dat ze met Barcelona de Champions League wint. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Washington zijn schoten gehoord in de buurt van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media is het gebouw in lockdown. De schoten zouden zijn gelost op straat, net buiten het terrein. Wie er heeft geschoten en waarom is niet bekend. Ook is onduidelijk of er iets of iemand is geraakt. Frankrijk heeft tijdelijk grenscontroles versoepeld voor verkeer vanuit Dover. Bij de Engelse haven stonden gisterenmiddag duizenden voertuigen in de file voor de veerboot. De wachttijd was uren bij temperaturen rond de 30 graden. Een nieuw controlesysteem dat Frankrijk sinds kort gebruikt is daarom uitgezet om de rijen sneller weg te werken. Het werd extra druk aan de Britse kant vanwege een nationale vrije dag. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. De film Fjord heeft op het filmfestival van Cannes de Gouden Palm gewonnen. De film van de Roemeense regisseur Cristian Mungiu kreeg daarmee de belangrijkste prijs van het filmfestival. Fjord gaat over een conservatief Roemeens gezin dat in Noorwegen woont. De kinderen worden door de kinderbescherming weggehaald vanwege huiselijk geweld. Het is voor Mungiu de tweede keer dat hij een Gouden Palm wint. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is er kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: dat.
1: Toen gebeurde dat. Toen was er een andere moeder die een kind aansprak omdat die de fiets had gestolen van zijn kind.
2: Dat is wel heel extreem.
1: En toen deed dat jongetje dit.
0: Nee, middelvingers gewoon.
1: Twee volle middelvingers.
0: Naar die moeder toe.

0: Luister-app.
1: Ik zonder streken, is net een zebra zonder strepen. Jas voor me gekookt, was ze vergeten. Prullenbak ligt nu mee eten. Boodschappen, hoef je niet zelf te betalen. Gooi het op mij, deze weken zie je het als een teken.

Sit van der Linde met het NOS-journaal. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond, ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein, bij een checkpoint op een kruispunt. De verdachte is naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend waarom diegene het vuur opende. Het Witte Huis ging meteen dicht nadat de schoten waren gehoord. Journalisten in de tuin moesten binnen dekking zoeken. Volgens de autoriteiten is de situatie inmiddels onder controle. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. De VS en Iran lijken dicht bij een nieuwe ronde van onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die moet gaan gelden als raamwerk voor een langdurige deal. Over de details moeten de komende 30 tot 60 dagen worden onderhandeld. President Trump zegt dat hij mogelijk dit weekend nog een beslissing neemt over het meest recente voorstel. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Oleksandr Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk op te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Formule 1-coureur George Russell start vandaag vanaf pole position in de Grand Prix van Canada. De Brit van Mercedes was 0,068 seconden sneller dan teamgenoot Kimi Antonelli. Max Verstappen start in de hoofdrace op de 6e plek. De viervoudig wereldkampioen klaagt het hele weekend al over een stuiterende auto. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.